0: radio2.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er moet meer gedaan worden om NS-medewerkers te beschermen. Dat zegt de vakbond voor spoorwegpersoneel. Ze willen actie en sturen een brandbrief naar de Tweede Kamer. In dit jaar zijn er al ruim 5000 meldingen binnengekomen van agressie en geweld in de trein. Dat is een ruime verdubbeling vergeleken met 3 jaar geleden. De Israëlische premier Netanyahu sleept meerdere journalisten en media voor de rechter wegens smaad. Ze schreven dat Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten hem hadden gewaarschuwd voor de Hamas-aanval van 7 oktober. Dat is allemaal gelogen, zegt hij zelf. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen. Zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. En een groot en klein probleem in Alphen aan de Rijn. Daar is het kabouterbos in 2 maanden tijd voor de 3e keer vernield, meldt Omroep West. Kabouters en huisjes liggen aan gruzelementen. Camera's komen er vanwege strenge regels niet, maar agenten en boa's houden de plek de komende tijd extra in de gaten. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: DJ.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Een grote vechtpartij in Arnhem. Daar zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten. Hoeveel is niet bekend, maar zeker één iemand moest naar het ziekenhuis. De politie rukte met veel auto's uit en heeft 3 mensen aangehouden. Wat de reden van de ruzie is niet duidelijk. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor Schiphol. Per jaar zijn er nog maar iets minder dan 480.000 vliegbewegingen toegestaan. Dat zijn er minder dan nu. Het zou de geluidsoverlast flink moeten minderen. Al is die krimp volgens oppositiepartijen nog te klein. Koop je een kleine elektrische auto in het lage segment, dan ben je duurder uit. Een compact elektrisch model kost gemiddeld ruim 3.000 euro meer dan een brandstofauto, meldt BNR. Bij grote auto's in het hoge segment is elektrisch rijden juist goedkoper dan een benzinevariant. En rapper J verbleef tijdens zijn concerten in juni in Arnhem in een hotel in Amsterdam, maar was daar niet bepaald welkom. Omdat hij bekend staat om zijn antisemitische uitspraken, stuurde burgemeester Halsema hem een brief. Haar boodschap: vertrekt meteen na je laatste optreden. Vannacht is helder en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het zonnig en uitzonderlijk warm. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten. En dat was het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.
2: Radio Noordzee. Vlieg met me mee naar de regenboog.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Een onderzoek naar een medicijn tegen crackverslaving dreigt na 12 jaar voorbereiding te stranden. De gezondheidsinspectie stopte onverwacht met de productie van de medicatie. Amsterdam wil snel opheldering van de minister van Volksgezondheid. Ook wil de stad een protocol, zodat artsen een kortwerkende variant kunnen voorschrijven. De Verenigde Staten draaien de duimschroeven bij Cuba nog wat verder aan. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties van en naar het eiland. Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken is dit een openlijke aanval om economische transformatie te dwarsbomen. Verschillende Israëlische media hebben een aanklacht aan hun broek van premier Netanyahu. Ze schreven dat hij was gewaarschuwd door Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Dat is allemaal gelogen, zegt Netanyahu. De kranten blijven achter hun berichten staan. Een blokje om voor een frisse neus is niet per se gezond. De helft van de Europeanen ademde dit jaar lucht in met slechte ozonwaarden. Ozonvervuiling ontstaat als uitlaatgassen reageren met zonlicht en kan leiden tot longklachten. Volgens klimaatdienst Copernicus ademt wereldwijd maar 5% van de mensen veilige lucht. Vanochtend is helder en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het zonnig en uitzonderlijk warm. 23 graden in het westen tot 27 graden in het oosten. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het geweld tegen NS-personeel blijft toenemen. Dus de spoorwegvakbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen ruim 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer boa's op de trein. Meerdere mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij verschillende steekpartijen in het centrum van Arnhem. Volgens de Gelderlander is zeker 1 iemand met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie was massaal aanwezig. Agenten liepen rond met kogelvrije vesten. Er is minstens 1 iemand aangehouden. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden dingen vernield. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. En de meeste Nederlandse datacentra houden hun stroom- en watergebruik geheim, heeft Trouw uitgezocht. Ze zijn verplicht dit te melden, maar doen dat vaak niet. Journalisten beginnen nu een procedure om die cijfers boven water te krijgen. Volgens een EU-verdrag moeten alle burgers toegang hebben tot milieugegevens. Vandaag wordt zonnig en bijzonder warm. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
10: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten. Goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.

0: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje, doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
8: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
11: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
21: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
22: Zeker weten.
21: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
23: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
24: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 3000 euro Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
25: Honda, the power of dreams.
26: Overal in
0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op verschillende plekken in het centrum van Arnhem waren gisteravond steekpartijen. Volgens regionale media zijn er meerdere mensen gewond geraakt, maar hoeveel is niet bekend. De aanleiding van de steekpartijen is nog onduidelijk, maar er zou eerder op de avond een grote ruzie zijn geweest. Er zijn meerdere mensen aangehouden. Conducteurs en ander treinpersoneel moeten beter worden beschermd tegen agressieve reizigers. Dat staat in een alarmerende brief van de Spoorwegvakbond aan de politiek. NS-medewerkers worden steeds vaker bedreigd of mishandeld. De bond wil daarom dat er meer BOA's meelopen in de trein. Veel datacenters in ons land houden geheim hoeveel water en stroom ze verbruiken. Volgens Dagblad Trouw is driekwart daar vaag over of delen ze helemaal niets, terwijl dat wel verplicht is. Het aantal datacenters neemt hier al jaren toe. Ze hebben niet alleen elektriciteit nodig, maar ook water om de servers te koelen. Een grote kans dat je vandaag iemand een felicitatie-appje moet sturen. Op geen enkele dag zijn zoveel Nederlanders jarig als op 30 september. Ruim 44.000. Het CBS denkt wel te weten hoe dat komt. Eind september is namelijk 9 maanden na de donkerste dagen van het jaar. En stelletjes kruipen dan net wat dichter tegen elkaar aan. Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De spits begint met vertraging op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug heb je 20 minuten oponthoud. De A16 van Rotterdam naar Breda staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Waarschijnlijk duurt het nog een uur voor de weg vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Verder staat er ook een vrachtwagen met pech op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Vertraging is 25 minuten. En daardoor loopt het vast op de A59 van Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging nog een kwartier.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: Is dit alles? Met een hoofdrol voor de schuiftrompet, dames en heren.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Goedemorgen, welkom. De laatste dag van september 2026. Ook deze dag gaat de geschiedenis in. Het is vandaag de dag van de vertaler. Nou, is dat vak niet binnenkort uitgestorven? Toch, met AI en zo? Broers en zussendag vandaag. Heb je een broer? Heb je een zus? Heb je er meerdere? Stuur even een leuk appje vandaag om een foto van een hondje. Hè? Of een puppy, of een katje. Nou, doe iets voor je zus of voor je broer, want je hebt er maar één. En ik hoop dat die relatie goed is. Vandaag de dag van de podcast. Ja, wij radiomakers hebben er niet zoveel mee, eerlijk gezegd. Wij vinden radio leuker, dus laten we daar gewoon overheen stappen. En het is de kinderboekenweek met thema Spot aan. Het doel van deze week is zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren om boeken te lezen. Presentator Milouska Meulens is dit keer de schrijver van het kinderboekenweekgeschenk. Dat is mooi, hè? Nou, ga lekker meer lezen en radio aan, hè?

0: 14 november geeft ze haar jubileumshow, deze Cynthia Romley. Je hoorde, jij was bij mij, gaat ze ook doen tijdens haar show. Zometeen voor je, een Nederpop pepper die we nodig hebben voor deze woensdag. Was nou echt een plaat waar je blij van wordt, waar je energie van krijgt? Laat het even weten via radionoordzee.nl. Of gebruik daarvoor gewoon de Noordzee-app. En ondertussen heb ik sneller voor je Maan en deze van Wolter Kroes.
1: Ik heb er geen moment bij nagedacht. Het ging allemaal heel snel. Ik bleef bij je na die eerste nacht. Ik was niet lang.

0: González is er niks bij. Rapido hoor je op de bank zitten. Robert van Hebert bij Radio Noordzee. Zo dadelijk dus de Nederpop-pepper. Wat is dat precies, Sylvan? Nou, is een plaat die we graag voor je opzetten. Die jou een extra energieboost geeft. Laat het even weten via radionoordzee.nl. Zo dadelijk sowieso Paul Eduard en de drie J's. Je zit in mijn hoofd. Komt eraan binnen nu en een paar minuten. Allemaal hier. Radio Noordzee.
1: Of je nou een kleine jongen bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
2: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat ben ik.
1: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je komende week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
2: Kleine jongen, vanavond ga ik even uit mijn bol.
1: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
4: Kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
10: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
14: Het eten is klaar, aan tafel.
15: Zo, dat ziet er lekker uit.
16: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
17: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
18: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
19: Keukenkopers, opgelet! Nu
20: big deals bij Keukenconcurrent.
19: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei,
0: Maak je huis mooier.
21: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
22: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
24: Zeker weten.
23: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
25: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
26: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
27: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Treinpersoneel wordt steeds vaker mishandeld en dus slaat de vakbond alarm bij de politiek. Medewerkers worden bijvoorbeeld gebeten of bedreigd met een mes. De NS zag dit jaar al ruim 5000 incidenten en dat moet stoppen. Er zijn nog veel vragen over het geweld van gisteravond in Hartje Arnhem. Daar waren op 3 plekken steekpartijen, waarschijnlijk na een ruzie. Er zijn gewonden gevallen en verdachten opgepakt, maar hoeveel is niet duidelijk. En bij uit de hand gelopen scholierendemonstraties in Frankrijk zijn de afgelopen dagen al meer dan 400 jongeren opgepakt. Ze protesteerden tegen het lerarentekort en de gebrekkige lesroosters op hun school. Het weer van Weer Online? Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen.
1: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
28: De ochtendspits komt snel verder op gang. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wat opvalt is de A16, Rotterdam richting Breda, want bij Dordrecht staat een vrachtwagen met pech. Er is 1 rijstrook dicht. Dat duurt waarschijnlijk tot 1 uur of 8, verwacht Rijkswaterstaat. Er staat nu 10 kilometer file. Op de A15 richting Europoort heb je bij de Zuurhofbrug een kwartier vertraging. Daar zijn een paar rijstroken dicht. Op de A50 staat ook een pechgeval van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Kost je 20 minuten extra vanaf Nistelrode en er is ook een rijstrook dicht. Door dat pechgeval op de A50 loopt het ook vast op de A59. Van Den Bosch naar Os heb je nu voor knooppunt Paalgraven 25 minuten vertraging.

0: Driees uit Volendam, inderdaad. En je zit in mijn hoofd, hoor je.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Hey Silva, mag het ook een rustige plaats zijn? Een plaats waarop ik getrouwd ben? Vraagteken. Zo ja, graag Marco Bosato en Margarita. Ach, ja, die pizza bestel ik ook altijd. Ga ik voor je draaien, hoor. Mariska Freeburg, dank je wel, hè.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

En of wij een hele mooie line-up deze week qua ochtendkoffie? Zeker! We hebben Jeffrey Leunenberg donderdagmorgen dus in de uitzending Rocco van The Wannabes. Die heeft een prachtige plaat uitgebracht. Heeft met Alzheimer te maken, voor ik het vergeet. Die gaan we vrijdag bellen. En vandaag hebben we Iris Penning. En die heeft ook een heel mooi liedje uitgebracht. De plaat heet Er wordt altijd wel ergens gedanst. En dat is eigenlijk een positieve sound. Daar gaat ze zo alles over vertellen. Dit is de ochtendshow van Noordzee met klein orkest zometeen. En dan aan nu, ja, de ochtend. Justin de

0: volle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
4: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
7: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
8: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
9: Ik heb hier de biefstuk Bali.
10: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
9: Geniet ervan.
8: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
7: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken. Op Financial.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
4: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
6: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
9: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Medewerkers van NS zijn dit jaar al ruim 5000 keer aangevallen door agressieve reizigers. De vakbond is er klaar mee en vindt dat de politiek moet ingrijpen. Ze willen meer boa's op de trein die wat mogen doen als personeel wordt mishandeld. De NS zou dat al langer beloven, maar volgens de bonden gebeurt er helemaal niks. Op social media gaan allerlei filmpjes rond van het geweld gisteravond in Arnhem. Daar werden op 3 plekken in de binnenstad mensen neergestoken. Op de beelden is te zien dat er wordt gevochten en de politie ingrijpt. Er zijn gewonden gevallen en verdachten opgepakt, maar hoeveel precies is niet duidelijk. Bij scholierenprotesten in de buurt van Parijs zijn meer dan 400 jongeren opgepakt. Ze zijn boos om het lerarentekort en slechte roosters. De politie heeft hard ingegrepen tegen geweld en vernielingen. Volgens de minister was dat te hard, maar de burgemeester vond dat in sommige gevallen terecht. En we hebben er veel voor over om een glaasje kraanwater te kunnen blijven drinken. De helft van de Nederlanders is zelfs bereid om ruim 5 keer zoveel te betalen voor water als nu. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek. Om drinkwater te besparen willen veel mensen in ons land ook minder vaak en korter douchen. Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
9: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
11: Zoals gebruikelijk op woensdag verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wat wel opvalt is de A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij Bodegraven is een ongeluk gebeurd en de vertraging is een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. De A16 van Rotterdam naar het zuiden staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem wordt een vrachtwagen geborgen bij Ravenstein. Dat kost je nu 10 minuten extra. De rechterrijstrook is afgesloten en Rijkswaterstaat verwacht de weg wel ieder moment vrij te geven. Door dat pechgeval op de A50 loopt het ook vast op de A59... van Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging een half uur.
9: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: De Noordzee en de schuilen hoorde je.
1: De Radio Noordzee, ochtendshow, met Sylvain Stoets.
0: Ja, goedemorgen, welkom 30 september, laatste dag van september. Deze dag komt nog weer terug. Sta er maar eens even stil, hè. Mocht het je verjaardag zijn, maak er een leuke dag van. Je bent bij Noordzee, de dag van de broers en zussen. Stuur ze een appje, een berichtje, een chocoladetaart. Doe iets. Dag van de podcast is het ook. En vandaag qua voetbal. Het is de training van het Nederlands elftal en de persconferentie van de bondscoach Hernandez in de aanloop naar Griekenland-Nederland. Wat gaan we doen, hè? En wat gaat de bondscoach allemaal uit zijn hoge hoed toveren? Goed, we gaan het meemaken. Zo dadelijk in de ochtend show Guus Meeuwis. Sven Versteeg heeft de hitlist te pakken deze week met een hele fijne plaat. Ga ik zo meteen voor je draaien. En wij gaan ochtendkoffie drinken deze ochtend met niemand minder dan Iris Penning. Dat allemaal binnen nu en een half uurtje. Lekker, hè? De wekker gaat.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel €250 aan prijsfavorieten.
5: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
5: Oh.
8: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
10: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: De techniek van alle automerken. De expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
10: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
14: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
1: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
2: Honda, the power of dreams.
3: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus,
4: we kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Radio Noordzee. Punten uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Ouders en kinderen hebben psychische schade opgelopen door het toeslagenschandaal, blijkt voor het eerst uit onafhankelijk onderzoek. Deskundigen hebben dat vastgesteld bij een Twents gezin, meldt de krant Tubantia. Spoorwegvakbonden willen dat er eindelijk wat gebeurt tegen geweld in de trein. NS belooft al langer BOA's die mogen ingrijpen, maar die komen er maar niet. Ondertussen is personeel dit jaar al meer dan 5000 keer aangevallen. En Nederlandse consumentenclubs hebben het moederbedrijf van automerk Fiat voor de rechter gesleept. In hun campers met een dieselmotor zou zogeheten schommelsoftware zitten. Campers lijken daardoor minder vervuilend dan ze in werkelijkheid zijn. Het weer van Weer Online? Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen.
5: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
7: Het hoogtepunt van de spits ligt achter ons. De meeste dagelijkse files die staan nog in Zuid-Holland en Noord-Brabant en veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Er zijn ook nog een paar bijzonderheden. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Het kost je 25 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag staat bij Kanaleneiland ook een pechgeval. Daar is het oponthoud 10 minuten. En ook op de A12, maar dan van Den Haag naar Utrecht, sta je tussen Zevenhuizen en Reewijk een kwartier vast door een auto met pech. Daar is de linkerrijstrook dicht.

0: schuim maken. Nou, gelijk feesten. Loesu hoor je bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Met, dames en heren, zangeres, levensgenieter Iris Penning. Iris, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik zeg ochtendkoffie, maar drink je wel koffie eigenlijk, of niet?
2: Ik drink wel koffie, zeker als het zo vroeg is, ja.
0: Ja, ja, dat was heel vroeg. Hoe ziet normaal gesproken jouw woensdag eruit?
2: Nou ja, normaal gesproken, ik heb sowieso een muzikantenritme, dus ik slaap meestal tussen 2 en 10.
0: Ja.
2: Dus meestal lig ik nu lekker te slapen en dan, ik heb niet 1 woensdag die hetzelfde is als de andere.
0: Oké, okay.
2: Dus,
0: het is wel lekker afwisselend.
2: Ja. Het is enorm afwisselend, ja.
0: Hoe heet ze pop met een zachte G? Nou, die G hoor ik wel een beetje. Waar zit je ergens? Welke omgeving?
2: Ik woon in Eindhoven. Dan kom ik uit Eindhoven. Dat is wel te horen, ja, inderdaad.
0: Ja, dat heeft iets Bourgondisch, toch?
2: Kijk, gezellig is het.
0: Ja, kijk, gezellig. Hey, je hebt een nieuwe single uitgebracht. En een prachtige plaats, vind ik. Er wordt altijd wel ergens gedanst. Vertel eens over de tekst, over het gevoel erbij.
2: Ja, ja, ja. Het gaat erover dat de wereld om ons heen is nogal reurig. En als je het nieuws aanzet, dan krijg je de verschrikkelijkste dingen te zien en te horen. En je kan wel het gevoel krijgen dat het eigenlijk helemaal niet goed gaat op de planeet. Maar als ik om mij heen kijk in mijn leven, dan zie ik heel veel mooie kunstenaars en lieve mensen. En ik krijg gewoon heel erg het gevoel van troost van als ik zie dat er zoveel mooie dingen worden gecreëerd. Dus hoe het er ook toe gaat met de wereld. Wat er ook gebeurt, er wordt altijd wel ergens gedanst.
0: Ja, het is heel mooi motto. Een goed positief verhaal is het. Merk je wel in de kunstwereld dat het toch... het heeft toch wel invloed op de kunst ook, op het creativiteitsgehalte?
2: Ja, zeker. Ja, maar kunstenaars maken natuurlijk in moeilijkere tijden mooiere dingen.
0: Ja.
2: En ook, ik zie ook een hele mooie beweging van de kunstenaars rondom AI. Ze gaan steeds meer zich verzetten en live muziek wordt steeds belangrijker. En zo. Dus met de kunst gaat het volgens mij juist echt heel erg goed.
0: Ja, als we het over AI hebben, wat vind je van die muziek die gemaakt wordt met AI? Is dat niet verschrikkelijk?
2: Oh, vreselijk. Ik was ook gehackt of zo. Er was een liedje uitgebracht, ja. Een AI-liedje op mijn artiestenprofiel.
0: Nee!
2: Hoe heet het ook weer? Shoelaces of Destiny.
0: Ah. Nou, geef het geen podium, zou ik zeggen, want het is niet de moeite waard. Ah, het is verschrikkelijk, hè? Ja.
2: Nee, dat is echt vreselijk. Ja, maar goed, ik ben er niet door bedreigd. Want ik denk dat mensen hebben altijd behoefte... Ja. Dat is ook waar dit lied over gaat. Mensen hebben altijd behoefte aan echte verbinding en echte kunst. En een menselijke ziel die je in muziek stopt en die je in beeldende kunst stopt. Dus ik ben er niet zo bang voor.
0: Ja, nou goed, hou dat vast. We gaan naar jouw plaats luisteren. Je wordt altijd wel eerst dan ze boos. Positieve noot in deze rare tijden. Iris, dankjewel voor je tijd en doe nog een extra bakje koffie deze ochtend.
2: Ga ik zeker doen, dankjewel hè.
0: Dankjewel.

niks aan de hand plaatje. Ja, wel jammer dat hij voorbij is in zomer. Hoewel, Indian Summer nog een beetje mee kunnen pakken, hè? Dacht ik zo. Ik hoop dat je daarvan geniet. Gerard Cox hoorde je bij Radio Noordzee. Daarvoor de nieuwe single van Iris Penning. Er wordt

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Sita. De Radio Noordzee Lunch.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
1: Gebruik je Android? Dan betaal

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
3: nee,
2: proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
2: Milner.
4: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
9: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
12: Simyo.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
14: Nu bij Iris Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
13: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
15: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood. Gaat lukken.
16: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
17: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur. Zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
16: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
18: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
19: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker.
20: Dat is Nia van Jumbo.
21: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
22: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
23: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Er zijn opnieuw verdachten opgepakt voor het bendegeweld in Overasselt in Gelderland. Het gaat om 2 mannen uit Amsterdam. Bij huiszoekingen zijn 2 vuurwapens gevonden. Bij het drugsgeweld in Overasselt viel begin deze maand 1 dode. In totaal zitten meer dan 30 mensen vast. Voor het eerst staat vast dat het toeslagenschandaal psychische schade heeft veroorzaakt bij complete gezinnen. De krant Tubantia schrijft over een zaak van een toeslagengezin uit Twente. Ouders en kinderen hebben stress en andere klachten. Volgens onafhankelijke deskundigen komt dat door de doorgeslagen fraudejacht van de Belastingdienst. De provinciale weg bij het Drentse Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk was, blijft ook vandaag nog de hele dag dicht. Het duurt veel langer dan verwacht om alles op te ruimen en te repareren. Gisteren botsten 3 vrachtwagens en 3 personenauto's op elkaar. Dat zorgde voor een grote ravage. De Consumentenbond en andere belangenclubs zijn een rechtszaak begonnen tegen het moederbedrijf van automerk Fiat. In hun dieselcampers zou zogeheten Schumel-software zitten. Ze lijken minder vervuilend dan ze in werkelijkheid zijn. De campers voldoen dus niet aan de wet en volgens de Consumentenclub zijn ze daardoor veel minder waard. Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
23: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
0: Veel dagelijkse files lossen op, de meeste staan nog in Zuid-Holland. Maar er zijn niet zoveel bijzonderheden meer. Op de A12 heb je nog wel 20 minuten oponthoud van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en de Meren, want daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Sliedrecht-West en knooppunt Ridderkerk.
23: Radio Noordzee. De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200%

doe ik toch een beetje denken aan Batman. Als je dan de tv-serie zag, Batman, dan zag je, als ze gingen vechten, zag je boom in beeld, weet je wel. En wham, en flash, en bam. Ja, maar goed. Leuke plaat door Samuel Welte, hoorde je, en Russo. En boom. Dit is de ochtendshow bij Radio Noordzee. Leuk dat je ingecheckt bent op deze 30ste september, dag van de vertaler. En de broer- en zussendag vandaag. Heb je een broer of heb je een zus? Nou, stuur me even een appje, zo leuk zijn toch. Zometeen een nieuwe toevoeging aan de Hollandse Meestergalerij. En nu, replay bij Noordzee.

0: is Montreal en groot hoor je bij Radio Noordzee, waar je zo in Amar hoort. Terug uit de kroeg. En nu tijd voor...
1: De Radio Noordzee, Hollandse meestergalerij.
0: Daarvoor hebben we het hitdossier erbij gepakt. En bij de titels zijn we gaan kijken. We zijn bij de D beland, Dirk. En daar vinden we een plaat die heet Dromen... van een theatergezelschap Nurr. Niet uit het raam. Peter Heerschop, Viggo Waas. En Viggo Waas heeft dit nummer ooit op de plaat gezet. Ja, ik vind het prachtig. Ik vind hem... We zouden wel vaker kunnen draaien, zou ik persoonlijk zeggen. Het nummer heet dus Dromen. Geniet van Nurr hier bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee, Hollandse meestergalerij.

0: zometeen iOS.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptaifilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik. Wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
10: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
11: Nu bij Zeeman. Dames basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
13: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt. Je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
18: Simyo.
19: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
22: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
23: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei!
0: Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Ga je niet in te smeren?
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
0: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
18: Radio Noordzee. Uit het nieuws.
24: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Twee mannen uit Amsterdam zitten vast omdat ze iets te maken zouden hebben met het geweld in het Gelderse Overasselt. Daar kwam begin deze maand bij een schietpartij een beveiliger om het leven. Sindsdien zijn meer dan 30 verdachten opgepakt. De provinciale weg bij het Drentse Zuidwolde blijft langer dicht dan gedacht na het ongeluk van gisteren waarbij twee vrachtwagenchauffeurs overleden. Er is nog de hele dag nodig om de weg te repareren. En deze maand was een van de warmste septembermaanden sinds het begin van de metingen. Volgens Weer Online komt dat vooral door de extreme warmte aan het eind van de maand. Gisteren werd het in Eindhoven bijna 29 graden. Het weer van Weer Online? Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen.
18: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
25: De meeste files van de ochtendspits zijn opgelost. Op de A10 staat nu wel file, de ring van Amsterdam op de ring zuid richting Utrecht. Want bij knooppunt Amstel is een ongeluk gebeurd. Er zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging vanaf Zeeburg is een kwartier. Op de A15 is het nog druk van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Sliedrecht en knooppunt Ridderkerk heb je 25 minuten oponthoud. En op de A16 Rotterdam richting Breda sta je bij Dordrecht nog 10 minuten in de file.

0: Peter of alleen. Monique Smit samen met Kido van der Graaf. En ja, hoe is zo gekomen, hè, deze plaat? Dat is de grote vraag. Dat hebben ze zelf laatst verteld in shownieuws.
1: Ja, daar kwam Kido mee.
2: Ja, dat was een beetje het idee. Dat, er zijn natuurlijk ook heel veel relaties die stranden. En ja, is dit het, in de plaats van ik hou van jou en blijf je trouw. Beter af alleen.
1: Kido dacht, nou, deze moeten we na de zomer uitbrengen. Dan gaan heel veel gezinnen op vakantie. En dan denken ze tijdens die vakantie, nee, dit is het toch echt niet wat ik wil.
0: Nee, en dan gaan ze toch maar de plannen voor scheiding doorzetten. Dat is een beetje het idee. Monique Smit en Kido van der Graaf en beter af alleen. Ach ja. En wat ook fijn zou zijn, dat is als je jong blijft voor altijd. Gordon zingt erover, je bent Noordzee.

hoor je steeds vaker, hè? Samenwerkingen tussen mensen uit Vlaanderen en Nederland. Dat is een mooie samenwerking. Het blendt lekker, zoals ze dat zeggen, toch? Meteor en Hanne Mee hoorde je en wat wil je van mij? Zometeen na 10 uur, dames en heren, geen Marleen Sauerpala, maar Wouter Kooijman. Ja, hij is er klaar voor en daarna de lunch. De hele week wordt hij...

0: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal. 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
7: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
8: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.

0: maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het. Ja.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
9: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
11: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
12: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In het onderzoek naar het bendegeweld in Overasselt zijn opnieuw verdachten opgepakt. 2 mannen uit Amsterdam. De politie vond bij huiszoekingen onder andere een automatisch vuurwapen. Begin deze maand trokken tientallen gewapende mannen naar het huis van een drugscrimineel. Een beveiliger bij het huis in Overasselt werd doodgeschoten. Over ruim 2 weken speelt AZ een Europese wedstrijd tegen de Israëlische club Hapoel, maar het uitvak blijft leeg. De Israëliërs mogen geen supporters meenemen naar Alkmaar. De gemeente en de politie zijn bang voor mogelijke rellen, zoals die van een paar jaar geleden in Amsterdam, toen een Israëlische club tegen Ajax speelde. Een van de mannen die zondag werd opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis belde zelf de politie. Volgens Britse media gebeurde dat een uur voordat een boerin alarm sloeg die het niet vertrouwde. In de busjes van de verdachte werden blikken met benzine gevonden. Waarom ze bij de luchtmachtbasis waren is nog niet bekend. En september was met bijna 17 graden een stuk warmer dan gemiddeld. Het werd zelfs een van de warmste septembermaanden sinds het wordt bijgehouden. Vooral de hoge temperaturen van de laatste dagen hebben daarvoor gezorgd. Zo werd gisteren nog een weerdagrecord in Eindhoven verbroken met bijna 29 graden. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In Zeeland is het bewolkt en kan een bui vallen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan in het hele land een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
15: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

hoorde Bluff. Inmiddels behoren ze tot de langst actieve Nederlandse popbands. Ze hebben zelfs meerdere Edisons op hun naam staan. En meerdere hits ook. En dit was er één van. Omarm. Goedemorgen. Dinsdagochtend. Radio Noordzee staat aan. Ik ben Wouter. En zometeen live vanaf de shownieuwsredactie. Het laatste shownieuws. En goede muziek komt eraan hoor. Van Fons Feurig zometeen. En ook het goede tool staat voor je klaar. En als je jarig bent, op de laatste dag van de maand, 30 september... van harte gefeliciteerd. Je viert je verjaardag met Max Verstappen. De autocoureur inderdaad, vandaag 29 jaar geworden. En nog zo'n topper viert vandaag zijn verjaardag, namelijk Paul de Munnik. Onderdeel van Agda en de Munnik inderdaad. Van harte gefeliciteerd, hij is namelijk vandaag 56 jaar geworden. Wow, mooie leeftijd. Ik zeg niks.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Een hele goede morgen. Dit is de shownieuws-update op Radio Noordzee met Luna van der Boogaard. André van Duin wordt de verteller van de Dutch Classics, een nieuwe voorstelling in de Oude Kerk in Delft. Daar worden bekende Nederlandse liedjes van onder andere Doe Maar, Boudewijn de Groot, S10 en Golpand in een klassiek jasje gestoken. Een pianokwartet brengt de nummers ten gehoor, terwijl de stem van Van Duin als een rode draad door de avond loopt. Dutch Classic is vanaf 6 november 2 maanden lang te zien. Beste Zangers heeft door de jaren heen flink wat hits opgeleverd. Zo betekende Het Duurt Te Lang in 2018 de grote doorbraak van Davina Michel. Terwijl Tino Martin datzelfde seizoen scoorde met Zij Weet Het. Ook Glennis Grace, Miss Montreal, Emma Heestert, Rolf Stuntjes en Bente haalden met hun uitvoering de top 40. Dit seizoen lijkt Busy zich met zijn versie van Anne aan dat rijtje te mogen toevoegen. Betty Bart is inmiddels 8 jaar gestopt met roken en zet zich tijdens Stoptober in om anderen te helpen hetzelfde te doen. De 71-jarige stopte destijds van de ene op de andere dag zonder pleisters of medicatie.

Nou, begint morgen oktober, maar het goede doel zingt Hou van mij. Ja, dan begint de zomer een beetje. Hè. Dan heb je het toch allemaal voor de boeg. En wij zitten toch een beetje naar het einde toe te kijken. Goedemorgen, Wouter hier op Radio Noordzee met de Hollandse Hits. En zometeen nemen we een duik in de geschiedenis en neem ik je mee naar het jaar dat Den Haag een voorloper krijgt uitgerold van internet. Nou, hoe dat zit, dat hoor je natuurlijk zometeen, net zoals Suzanne en Freek. Eerst de man die ooit in de huid kroop van Siske de Rat. Dave Dekker, inderdaad. Dit is

0: jonger bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je komende week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: 1000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van 599 euro cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: hulpvaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En aanmerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Draken temmen in het Verre Oosten.
4: Of nee, juichen voor Oranje.
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij ah.nl of in de AH-app.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet, die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
8: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker. Van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
11: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten. Goed voor 8 branduren. Zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
11: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
13: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Martin en Billy Dans.
1: De Radio Noordzee. Duik in de geschiedenis.
0: En zij horen niks geks. Nou, pak mijn hand vast en neem ik je 46 jaar mee terug in de tijd. Terug naar het jaar 1980. Het jaar dat de eerste nationale strippenkaart werd ingevoerd. Ja, daarvoor kocht je gewoon een kaartje voor in de bus, denk ik. Hè? En op een gegeven moment kon je van die strippenkaarten krijgen. Had je een blauwe, maar je had ook een roze. Als je 65 plus was. Die was weer wat goedkoper, weet je nog? Hey, en in Den Haag wordt de voorloper van het internet uitgerold. Viditel. Dat gebeurde via een telefoonverbinding. En via een modem kreeg de gebruiker dan toegang tot een soort teletextpagina. Het werd alleen niet echt een succes, want het was enorm traag. En de Noordzee Classic uit 1980 komt uit de herfst van het jaar. Het was de vierde succesvolle single voor André Hazes. Hij hoort het al, hè? Een vriend hoor je nu op Radio Noordzee. Ja!

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Sita. De Radio Noordzee Lunch.

0: alleen.
1: Ah, leuke muziek, hè, maakt die Sherry aan. Jordan, niets is alleen. Hey, denk je nog even na over de lege plek in de playlist voor zometeen? Ik heb er natuurlijk weer eentje. En het zou leuk zijn als ik een plaatje voor jou mag draaien. Nou, spreek je favoriete track even in de app van Radio Noordzee met een voice-berichtje, want dan kan ik dat straks lekker uitzenden.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Semyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
7: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
11: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
12: What a lot! And give you a lot!
11: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
10: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
13: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: De Honda dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
19: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
20: Honda, the power of dreams.
21: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
22: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
23: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
24: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
21: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
25: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
26: Zeker weten.
25: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een vliegtuig onderweg van Dubai naar Israël is geland in Saoedi-Arabië na een ruzie tussen de piloten. In de cockpit ontstond een bloedige vechtpartij en een van de piloten zou zijn neergestoken. Passagiers hebben geholpen om de aanvaller te overmeesteren. Het toestel van Fly Dubai maakte plotseling een duikvlucht, maar is veilig geland. Na een steekpartij in Eindhoven zijn 4 van de 5 opgepakte mannen vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten. In Eindhoven werden van het weekend 2 jongens van 14 en 18 van de weg gereden en daarna neergestoken. Waarom is onduidelijk. Een van de jongens ligt nog altijd in het ziekenhuis. Een proef waarbij crackverslaafden worden behandeld met een afkikmedicijn is voorlopig gestopt. De inspectie maakt zich zorgen over de kwaliteit en heeft de productie stilgelegd. Amsterdam baalt ervan, want daar zorgen crackgebruikers al tijden voor overlast. Crack is een soort cocaïne die niet gesnoven, maar gerookt wordt. En FNV-baas Hans Spekman denkt dat hij volgende week met de werkgevers gaat praten over de sociale zekerheid. De vakbonden voerden de afgelopen tijd massaal actie tegen het kabinetsbeleid. Zo werd er gestaakt in het openbaar vervoer. Nieuwe acties zijn voorlopig van de baan, nu bezuinigingen op uitkeringen worden geschrapt. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In Zeeland is het bewolkt en kan een bui vallen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan in het hele land een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

ruzie maken, want dan kun je ze krijgen namelijk. Goedemorgen. Ik ben Wouter met Hollandse Hits. Tot 11:30 hier op Radio Noordzee. Waar je volgende week kans maakt op kaarten voor de 15e editie van Heel Holland Zingt Hazes. Ja, ik dacht, ik deel dit even met je. Dan ben je vast op de hoogte, want volgens mij zijn dat wel gewilde tickets. Denk jij ook niet? Het is 30 september vandaag, de dag dat 23 jaar geleden KLM fuseerde met het Franse Air France. Oei, nou, dat is inmiddels wel een huwelijk dat langer stand heeft gehouden dan de meeste vakantieliefdes, hè? Is er nog wat gebeurd in showbizland? Een update live vanaf de redactie van Shownieuws krijg je zometeen. En ik heb de nieuwe single van Jadi Helgers voor je klaarstaan. Dus ja, wat dat betreft, gewoon lekker blijven luisteren naar Radio Noordzee. En voor deze mag

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Een hele goede morgen. Dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee met Luna van der Boogaard. André van Duin wordt de verteller van de Dutch Classics, een nieuwe voorstelling in de Oude Kerk in Delft. Daar worden bekende Nederlandse liedjes van onder andere Doe Maar, Boudewijn de Groot, S10 en Golband in een klassiek jasje gestoken. Een pianokwartet brengt de nummers ten gehore, terwijl de stem van Duin als een rode draad door de avond loopt. Dutch Classic is vanaf 6 november 2 maanden lang te zien. Beste Zangers heeft door de jaren heen flink wat hits opgeleverd. Zo betekende Het Duurt Te Lang in 2018 de grote doorbraak van Davina Michel. Terwijl Tino Martin datzelfde seizoen scoorde met Zij Weet Het. Ook Glennis Grace, Miss Montreal, Emma Heestert, Rolf Sanchez en Bente haalden met hun uitvoering de top 40. Dit seizoen lijkt Busy zich met zijn versie van Anne aan dat rijtje te mogen toevoegen. Betsy Brard is inmiddels 8 jaar gestopt met roken en zet zich tijdens Stoptober in om anderen te helpen hetzelfde te doen. De 71-jarige stopte destijds van de ene op de andere dag zonder pleisters of medicatie gewoon cold turkey. Betsy wil vooral gezond oud worden en hoopt anderen te stimuleren eerder te stoppen. Ook haar dochter Priscilla is inmiddels gestopt met roken. Ik hoopte dat ik op tijd het licht heb gezien.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.

0: Kemper op Radio Noordzee. Ik wou dat ik jou was. Nou, dat klopt ook wel een beetje op dit moment. Want ja, dit is jouw moment, hè. Jij mag laten weten aan mij welk liedje je zometeen zou willen laten horen op Radio Noordzee. Doe dat even via de app van Radio Noordzee. Het is gratis, dus waarom niet? En wie weet hoor je zometeen dan je favoriete liedje voorbij komen.
1: Ay, madre mia!
0: Radio Noordzee te ontvangen in heel Nederland via DAB+. Of via de mediabox van je tv. Bij Odido bijvoorbeeld op kanaal 1025. Een

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
2: Gamma!
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
2: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
11: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
12: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk. Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
13: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.

0: Blijf deze mooie van Nick en Simon steeds weer hier bij Radio Noordzee. Waar ik even iemand terug ga bellen, want ja, ik heb die lege plek in de playlist. En ik hoop dat iemand die wil opvullen.
1: Hoi, met Lina. Oh. Ik kan u niet de telefoon opnemen.
0: Oh.
1: Spreek duidelijk je naam en telefoonnummer in en ik bel je zo spoedig mogelijk terug.
0: Oké. Okay.
1: Groetjes.
0: Ja, dat is jammer, want ik had leuk even een gesprekje met je willen hebben, Rina. Daarom is het misschien de volgende keer ook handig om even een voice-berichtje in te spreken. En dan kun je meteen zelf je plaat aankondigen. Daar moet ik dat weer doen. Wat je wou horen was Miss Montreal.
2: Goedemorgen, Wouter.
0: Goedemorgen. Nou, ze is er in ieder geval bij, gelukkig. En je wou schreeuwen horen, Rina. Nou, zet de radio maar extra.

Beyoncé en Romy Montero, Spaans benauwd. Daar heb ik het inmiddels ook wel weer, want zometeen zit ze weer hier op deze stoel. Sita Vermeulen. Ze presenteert de lunch de hele week hier bij Radio Noordzee. Hoe leuk is dat? Ja, die kennen we allemaal nog van Chaotic, toch? Ja, ik wel hoor. Ik zat elke avond aan de buis gekluisterd toen dat programma op tv was waar die band uit is ontstaan. Starmaker, weet je dat nog? Zometeen zit ze hier met de lunch. Veel plezier daarmee. Ik heb just

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
10: Mooi van Ethos.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
13: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
14: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
13: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
15: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
16: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
17: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
18: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
15: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
19: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
20: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
19: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
21: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
22: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
23: Honda, the power of dreams.
24: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
25: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
24: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
25: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een vliegtuig dat van Dubai onderweg was naar Israël is ontsnapt aan een ramp nadat de piloten met elkaar op de vuist gingen. Het vliegtuig maakte plotseling een duikvlucht. Er wordt onderzocht of het een bewuste actie was. Een van de piloten is na de vechtpartij met behulp van passagiers overmeesterd. Het toestel is veilig geland. De jongeren die gisteravond meededen aan het geweld in Arnhem zijn uitgeprocedeerde asielzoekers, meldt de Gelderlander. Burgemeester Marcouch haalt hard naar ze uit. Hij zegt dat de opgepakte jongeren snel het land uit moeten. In de Arnhemse binnenstad zou een grote ruzie zijn geweest. Daarbij werd gevochten en gestoken. Er is nogal wat mis met de voedselveiligheid bij zomerse horeca, zoals strandtenten. Toezichthouder NVWA heeft tijdens warme dagen extra gecontroleerd. 2/3 van de horecabedrijven had de zaakjes niet op orde. Inspecteurs zagen bijvoorbeeld vliegen in de keuken en eten dat niet op de goede temperatuur werd bewaard. En de Duitse politie houdt een grote actie tegen een witwasnetwerk en een motorbende. Het zou gaan om de Hells Angels. Er worden zo'n 100 locaties doorzocht door de politie. Niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. In het onderzoek is ook voor bijna 50 miljoen euro aan spullen in beslag genomen. Op de meeste plaatsen is het zonnig. Het wordt 24 tot 28 graden. In Zeeland en Zuid-Holland vanmiddag regen. Vanavond kan het in het hele land regenen. In het oosten kan het daarbij stevig doorplensen met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee Lunch met Sita.
1: Marco Borsato en Guus Meeuwis schouder aan schouder op Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Ook vandaag lunch ik, Sita Vermeulen, weer met jou mee. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ik wel in ieder geval. Verwen jezelf met iets lekkers, dan verwennen wij je hier op Radio Noordzee met muziek. Dit is een, ja, toch wel een toppertje hoor, waar ik heel blij van word. Lekker een meezinger in de kroeg met een biertje. Dit is Samuel Welten met Echte Liefde is te koop.

Dit was Flair door het oog van de nacht. En dan gaan we nu luisteren naar een prachtig liedje. Het liedje wat heel erg bij mij binnenkomt, omdat ik 6 jaar geleden mijn lieve mama heb moeten loslaten. Mijn moeder had Alzheimer en letterlijk de rollen draaiden om. Dus het zorgeloze was voorbij. En natuurlijk zorg je met heel veel liefde voor je moeder. Maar het is ook heel heftig om dat te moeten meemaken. En om het zorgeloze dan helemaal kwijt te zijn. Dit is Karin Bloemen met Geen Kind Meer.

0: Nederland op Radio Noordzee met Noodgeval. Het zou pas een noodgeval zijn als je niet naar de beste Nederlandstalige muziek kunt luisteren. Maar gelukkig heb jij Radio Noordzee aanstaan. Met Straks Verlangen van Yves Berendsen. En ook Suzanne en Free komen er nog aan.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
3: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
4: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten. Goed voor 8 branduren. Zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
3: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
5: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
6: Ik heb hier de biefstuk Bali.
7: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
6: Geniet ervan.
5: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
8: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo. Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
12: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
13: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
14: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
15: Fans van voordeel.
16: Aldi. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
15: Fans van voordeel.
17: Aldi.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.

0: Radio Noordzee Lunch met Sita.
1: Ah, heerlijk. Yves Berendsen met Verlangen. Vandaag heb ik voor de vraag van Esmee Kolen gekozen. Zij vraagt namelijk wat het leukste is aan Ilpendam. Nou, wat een enige vraag. Ilpendam is een heerlijk klein dorp. Ik ben er geboren en getogen en ik zou nergens anders willen wonen. Omdat, ja, ik weet niet, daar ligt mijn hart. Het is ook lekker dicht bij alles eigenlijk. Iedereen kent elkaar. Ik heb op dezelfde school gezeten als waar mijn dochter nu op zit. Dus dat vind ik eigenlijk een heel fijn en veilig idee. En in de winter kunnen we schaatsen in mijn achtertuin, want ik woon aan het water. En ik kijk uit over de weilanden. Ja, ik ben er helemaal vol van. Dus nooit meer weg uit Ilpendam. Dank Esmee voor je vraag. Dit is Bluff met Harder dan ik hebben kan.

Groep met Linda. En Frank Boeien is trouwens de aankomende maanden volop aan het optreden in het land. Check daarvoor zijn website voor locatie, data en tickets. Dus klap je laptop open en de lunchbox dicht. Maar hou de radio natuurlijk aan, want straks zit Luc hier. Hij maakt samen met jou een mooie...

0: is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.
6: Mindchef. Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf 361 euro netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
3: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
5: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 1 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Er wordt misschien flink bezuinigd op onderwijs. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid uit de begroting zijn gehaald, moet het kabinet dat zien te compenseren. Geld weghalen bij onderwijs is één van de opties, blijkt uit een tabel van minister Heijnen van Financiën. Oppositiepartijen vinden dat een slecht idee. De NS is het eens met de Spoorwegvakbond dat medewerkers in de trein beter moeten worden beschermd tegen agressieve reizigers. Toch is er volgens de NS al het een en ander gedaan om de treinen en stations veiliger te maken. Zo krijgen alle hoofdconducteurs dit jaar een bodycam en hebben servicemedewerkers als proef een wapenstok. Israëlische supporters zijn over 2 weken niet welkom bij de Europa League wedstrijd tegen AZ omdat Amsterdam het vroeg. Daar waren 2 jaar geleden ongeregeldheden toen Ajax tegen een club uit Israël speelde. Amsterdam wil voorkomen dat zoiets weer gebeurt omdat supporters waarschijnlijk daar blijven slapen. En het Nederlands elftal moet het morgen tegen Griekenland misschien doen zonder verdediger Jan-Paul van Hekken. Hij verliet vanmorgen de training al na de eerste loopoefening. Het is niet bekend wat hij heeft. Oranje vertrekt vanmiddag naar Thessaloniki. De wedstrijd morgenavond is in een uitverkocht stadion. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In het zuidwesten vanmiddag regen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan het in het hele land regenen. In het oosten kan het stevig doorplensen met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
7: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% duur.

En kijk eens naar de klok. Hey, 1 uur geweest. Officieel doormidden de werkweek. Kortom, nu kunnen we gaan uitkijken naar de betere helft van die werkweek. Onderweg richting het weekend. Met ook vandaag weer een prima middag, hoor. Vandaag gewoon temperaturen die richting de, nou, lokaal nog 26 graden gaan kruipen. Kortom, als je nu eerder kunt stoppen met je werk vandaag, dan zou ik dat doen. En pak nog even lekker wat najaarszon mee. Ondertussen zomerse muziek op de radio. Met zometeen die nieuwe van Monique Smit en Kido van de Graaf. Doe maar komt er ook aan. En dit is Kimberly Fransens bij Noordzee.

Speciaal voor iedereen die verliefd is, of het ooit was. Ik bedoel, ja, we zijn het allemaal ooit wel eens geweest, toch? Doe maar en smoor verliefd bij Radio Noordzee. De woensdagmiddag 200% puur Hollands. Zometeen treintje Oosterhuis met Vlieg met me mee. En pak even de agenda erbij. En sla die even open op komende vrijdag, 2 oktober. Dan is er vanaf 1 uur namelijk weer een nieuwe editie van de vrijdagmiddagshow van Radio Noordzee. Kruif en de Mol met Johnny de Mol en Estelle Kruif. Wij trekken de vrijdagmiddagborrel even een paar uurtjes naar voren elke vrijdag. Lekker je weekend aftrappen met Johnny en Estelle. En het leuke is, komende vrijdag de gasten in de show, Hans Klok. Ja, de illusionist, ja. Ik heb even geoefend op dat woord. Goochelaar is makkelijker, maar illusionist. Hans Klok, vrijdag dus de gast bij Johnny en Estelle. Het leuke is, hij figureert in de nieuwe clip van Sven Versteeg. Dat liedje heet namelijk Houdini. Gaat dus ook over een illusionist. En dat is deze week het belangrijkste liedje bij Radio Noordzee.

0: een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjuwarma 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar Goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
2: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
15: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Ah, relaxed?
17: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptaifilet, 900 gram voor maar €7,99.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters, Radio Noordzee, je hoort de hartebreker. Zometeen hier Thomas Bergen en ook Jeroen van der Boom komt eraan.
2: Radio Noordzee, in je streektaal.
1: Maar eerst ga ik even grasduinen in de muzikale archieven van Radio Noordzee. Want het is woensdag en woensdag is hier in je streektaaldag. Dan ga ik op zoek naar een liedje in bijvoorbeeld het Zeeuws of het Limburgs of het Fries of het Haags. Een liedje wat wel in het Nederlands gezongen wordt, maar dan met een kleine kwinkslag, taaltechnisch gezien. En vandaag gaan we naar Overijssel, om precies te zijn het plaatsje Tuk. Daar ontstond namelijk in 1990 in café De Karre een band. Want nadat op een avond de jukebox het begaf en de stamgasten het zelf regelmatig op een zingen moesten zetten, ontstond daar zomaar een, muzikaal fenomeen dat we jaren later nog steeds kennen als mannenkoor Karrespoor. En dan weet je het wel, dit is Mooi Man.
2: Radio Noordzee, in je streektaal.

0: renoveren? Familie Blom can do it, Gerber can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
1: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
2: Je lijmt zelf de tredes erop. Zo gepiept.
0: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
0: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's. 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
9: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
10: What a what? And give you all.
9: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Toestel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
18: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
19: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
20: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten. Je zit lekker. En je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
21: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12. 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang.

0: Mengverf. Karwei, maak je huis mooier. Ontdek Smart City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
0: nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
3: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
4: Honda, the power of dreams.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Er worden vanaf morgen zwaardere straffen geëist voor geweld tegen hulpverleners. Volgens minister Van Wil mogen daders niet meer wegkomen met een taakstraf, maar moeten ze de gevangenis in. Het is een grote wens van de Tweede Kamer. Wanneer justitie bij de strafeis afwijkt van die richtlijn, moet het uitleggen waarom. Er wordt steeds meer duidelijk over de steekpartij in Arnhem gisteravond. 3 mensen raakten gewond. 1 van hen is minderjarig en raakte zwaar gewond. De 2 andere slachtoffers worden gezien als verdachten. De politie heeft 8 jongeren aangehouden. Volgens meerdere media was het een ruzie tussen Syrische vluchtelingen. De vechtpartij in de cockpit van een vliegtuig onderweg van Dubai naar Tel Aviv wordt door Israël gezien als een terreurdaad. 1 van de piloten zou de ander hebben neergestoken om het vliegtuig bewust te laten neerstorten. Met hulp van passagiers werd een crash voorkomen. Beide piloten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. En in Vlaardingen is de opening van een nieuwe drogisterij uitgelopen op een chaos. Klanten maakten kans op een goodiebag, dus was het erg druk. In de rij begonnen 2 ruziënde vrouwen met elkaar te vechten, meldt regiozender Rijnmond. Een andere vrouw beet een winkelmedewerker die de boel wilde sussen. De vrouwen zijn opgepakt. Op de meeste plaatsen is het zonnig, in het zuidwesten vanmiddag regen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond in het hele land regen, in het oosten kan het stevig doorplensen met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws. Radio
5: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: het is toch een beetje Ernst en Adriaan en Bobby en Bassie. Nick en Thomas in dit geval. Je hoorde Sterker nu dan ooit bij Radio Noordzee op woensdagmiddag. Fijn dat je erbij bent.
1: Met Radio Noordzee naar Holland zingt Hazes.
0: Ja, en alle reden om ook gewoon lekker bij Radio Noordzee te blijven. Sowieso de hele dag 200% puur Hollandse muziek. Maar komende week maak je hier bij Noordzee exclusief kans op kaarten voor Holland zingt Hazes. Het grootste eerbetoon aan de man die toch de basis heeft gelegd voor heel veel muziek die je nu de hele dag hoort bij Radio Noordzee. Gaat in maart van komend jaar plaatsvinden met onder andere dagen op het podium Samuel Welte, Jeroen van der Boom en vele anderen. En jij kunt erbij zijn, want de hele komende week maak je kans op kaarten hier bij Radio Noordzee. Het is heel simpel, luister naar Radio Noordzee en download de gloednieuwe Radio Noordzee app. Sowieso handig om op je telefoon te hebben, want dan kun je altijd en overal naar Radio Noordzee luisteren. Je kunt ons streamen naar CarPlay en gratis een berichtje sturen naar de studio voor als je wat leuks aan het doen bent en je wilt dat even kwijt aan je vrienden van Noordzee. En dus ook meespelen met de acties. Dus download die Noordzee-app alvast even in de iOS of Google Play Store. En misschien ben jij dan komende week via die app wel de kaarten voor Holland zingt Hazes. Het is Radio Noordzee, Tino Martin en Billy Dans zometeen. Ook Henk Westbroek. Het prachtige Zelfs je naam is mooi komt eraan. Na Roxy Dekker. Dit is

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Een hele goede middag. Dit is de Shownieuws-update op Radio Noordzee met Luna van den Boogaert. Peter Pannenkoek komt met een nieuwe cabaretvoorstelling. In deze voorstelling, genaamd Demonen, neemt hij de afleiding, drukte, chaos en overprikkeling van het alledaagse leven onder de loep. Vanaf november trekt Peter door het land met bijna 80 try-outs. De voorstelling is nog volop in ontwikkeling, maar over een jaar moet de show helemaal staan. Dan wacht hem onder meer 11 avonden in Carré. Martine van Os stopt binnenkort met de presentatie van Tijd voor Max. De 69-jarige presentatrice wil graag ruimte maken voor nieuwe dingen. Martine presenteert het programma al sinds 2008... maar wilde dat voortaan nog maar 2 dagen per week gaan doen. Omroep Max kiest echter voor een vast presentatieduo. Wanneer Martine precies stopt en wie haar opvolgt, is nog niet bekend. Zelf hoopt ze zich wat meer op acteren te kunnen gaan richten. Michelle maakt zich geen zorgen over de lage kijkcijfers van Buzz. De Net 5 talkshow trekt tot nu toe enkele tienduizenden kijkers. Maar volgens Wiesje is er geen paniek. Samen met Iris Enthoven en een jong team blijven ze positief. Hoe meer kijkers, hoe beter, zegt ze tegen RTL Boulevard. We doen gewoon ons best en hopelijk komen er op een gegeven moment mensen kijken.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Prachtig. Henk Westbroek, Radio Noordzee. Je hoorde zelfs je naam is mooi voor zijn Julia, met wie hij onlangs nog getrouwd is. Ja, waren al jaren samen, maar Henk had altijd beloofd aan zijn Julia ooit gaan betrouwen. En onlangs is dat dus gebeurd. De liefde bezegeld door Henk Westbroek. Bij Radio Noordzee hoorde je hem op woensdagmiddag met zometeen nieuwe muziek van Sherry Ann. Niets is alleen komt eraan. En nu de nieuwe nummer 1 uit de radio.

0: beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
1: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo. Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2+2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.

0: polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe. Met een V.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1,500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1,500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
9: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.

Nieuwe muziek van John West en Numidia bij Radio Noordzee. Je hoorde Habibi. Met zometeen Herman van Veen. Een klassieker komt eraan. Opzij, opzij, opzij. En nu de man die binnenkort flink moet gaan reizen door Nederland. Hij gaat namelijk optreden in Rotterdam Ahoy. De AFAS Live in Amsterdam. En ook nog Martini Plaza in Groningen gaat hij aandoen. Toen dacht ik, wat zou nou handig zijn voor deze zanger? En toen dacht ik, nou ja, hij reist vaak per spoor. Kedeng, kedeng. Nou, dan weet je, het gaat over Guus Meeuwis. Ik heb het even uitgerekend. Kost hem 103,90 euro aan treinkaartjes. Nou, ik denk dat hij dat wel kan betalen. Denk je niet? Guus Meeuwis, deze klassieker gaat hij denk ik ook zingen. Het prachtige, dat komt door jou. Nu, bij Noordzee.

beste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Van den Braak telt ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op

Nieuwe muziek bij Radio Noordzee van Babette. Je hoorde Wat doe je nou? Je kent haar nog onder andere van haar duet met de Vlaamse Maxime Amaisek. En de afgelopen week was deze Babette hier de gast bij Radio Noordzee om dit liedje live te zingen in de middagshow van Radio Noordzee. Wat een middag. En het was geweldig. En de beelden daarvan vind je nu op de sociale kanalen van Radio Noordzee. Onder andere op Instagram. Daar heten we @RadioNoordzee. Sowieso leuk als je ons even volgt. Zometeen een kakelverse shownieuws update. En natuurlijk 200% puur Hollandse muziek. Ook voor iedereen die een beetje haast heeft op deze woensdag. Zoals Herman van Veen. Opzij, opzij, opzij.

0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
3: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
6: Even bollen. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Relaxed?
6: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
10: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
12: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
13: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
14: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
15: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
16: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
12: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee.

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3:00.
4: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De gevangenismedewerker die eind vorige week werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam-Noord was geen willekeurig slachtoffer, zegt nu ook het OM. Hij en de verdachte kenden elkaar. Ze zouden een forse ruzie hebben gekregen over iets dat een paar jaar geleden in de gevangenis van Zaanstad was gebeurd. Minister Letchert spreekt tegen dat er grote bezuinigingen op onderwijs aankomen. Daar is binnen de coalitie geen deal over, stelt ze. Uit een tabel van het ministerie van Financiën zou blijken dat vooral bij haar ministerie fors zou moeten worden gesneden. Maar volgens Letchert staat nog helemaal niet vast hoe de pijn wordt verdeeld. Er zijn steeds meer details over een steekpartij tussen twee piloten in de cockpit van een vlucht naar Tel Aviv. Een dokter aan boord zou eerste hulp hebben verleend aan de piloten. Ook bleken er nog twee piloten aan boord te zijn die het vliegtuig uiteindelijk veilig hebben laten landen. Volgens Israël was de steekpartij een terreurdaad. En de Universiteit van Amsterdam heeft excuses aangeboden voor het ontslaan van Joodse medewerkers en verzetstrijders in de Tweede Wereldoorlog. Het bestuur noemt dat een groot onrecht en heeft de ontslagen alsnog teruggedraaid. Op de universiteit is een nieuw monument onthuld met de namen van bijna 300 in de oorlog omgekomen studenten en medewerkers. Het is warm, 22 tot 27 graden. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het later regenen. Vanavond overal regen en in het oosten mogelijk onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Wel de ster van het huidige seizoen Beste Zangers, deze Yves Berendsen. Je hoorde, misschien is het tijd bij Radio Noordzee. Nou, misschien is het ook tijd om langzaam de werkdag af te gaan ronden. Of ben ik dan heel positief om 3:10? Ja, misschien wel. Nou, nog een paar uurtjes dan. Maar goed, met Radio Noordzee dan kom je de dag wel door met 200% puur Hollandse muziek. Met zometeen de nieuwste van Gerard Joling. Heb je die al gehoord? Echt een leuk liedje. Creditcard van Staal komt eraan. Ook een Kakel versus Shownieuws update hoor je zometeen. En over populaire televisieprogramma's gesproken. Deze show had ook een beetje impact toen het begon. Han van Eyck schreef het themaliedje van Big Brother. Zing maar mee met Leef nu bij Noordzee.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Een hele goede middag. Dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee met Lune van den Boogaard. Peter Pannenkoek komt met een nieuwe cabaretiervoorstelling. In deze voorstelling, genaamd Demonen, neemt hij de afleiding, drukte, chaos en overprikkeling van het alledaagse leven onder de loep. Vanaf november trekt Peter door het land met bijna 80 try-outs. De voorstelling is nog volop in ontwikkeling, maar over een jaar moet de show helemaal staan. Dan wacht hem onder meer 11 avonden in Carré. Martine van Os stopt binnenkort met de presentatie van Tijd voor Max. De 69-jarige presentatrice wil graag ruimte maken voor nieuwe dingen. Martine presenteert het programma al sinds 2008, maar wilde dat voortaan nog maar 2 dagen per week gaan doen. Omroep Max kiest echter voor een vast presentatieduo. Wanneer Martine precies stopt en wie haar opvolgt, is nog niet bekend. Zelf hoopt ze zich wat meer op acteren te kunnen gaan richten. Michiel Hille maakt zich geen zorgen over de lage kijkcijfers van Buzz. De Net 5 talkshow trekt tot nu toe enkele tienduizenden kijkers. Maar volgens Wiesje is er geen paniek. Samen met Iris Enthoven en een jong team blijven ze positief. Hoe meer kijkers, hoe beter, zegt ze tegen RTL Boulevard. We doen gewoon ons best en hopelijk komen er op een gegeven moment mensen kijken.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Lekker meezingen met Bloem bij Radio Noordzee. Je hoorde even aan mijn moeder vragen op deze woensdagmiddag. Je kunt altijd een berichtje sturen via de Radio Noordzee app. Vinden we hartstikke leuk, is helemaal gratis. Zo stuurt Melissa. Goedemiddag Luc, we zijn bezig met de voorbereidingen voor een surprise party van een vriendin van mij. Die zaterdagavond 30 geworden. Oeh, ja. We hebben er zin in. Zou je een liedje kunnen draaien dat ons een klein beetje in het thema brengt? Nou, als je het hebt over zaterdagavond, Melissa, ja, dan pak ik deze er gewoon even bij. Van

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.

0: heb je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
12: Honda, the power of dreams.
13: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Hey, goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
16: Honor the craving.
17: Domino's.
13: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
18: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
18: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.

Je hoorde Beauty and the Brains met zometeen een klassieker van de kast. In de wolken komt eraan, en over klassiekers gesproken. De vrouw die ook een echte, nou ja, nederklassieker op haar naam heeft, is Sita Vermeulen. Je kent haar nog wel van haar dikke hit, het Marco Borsato Lopen op het Water. En Sita is deze hele week onze gastpresentator in de Noordzee Lunch. Elke dag hoor je haar tussen 12 en 1 met haar favoriete Nederlandstalige muziek. En er is ook ruimte voor jouw vragen. Dus mocht je nou al 20 jaar rondlopen met een brandende vraag voor Sita, stel hem dan even via de Radio Noordzee-app. Dan beantwoordt ze die vraag misschien wel morgen. En zet het dus in de agenda morgen op donderdag. En ook komende vrijdag tussen 12 en 1. Sita Vermeulen met de Radio Noordzee Lunch. Dit zijn de Bankzitters en Robert van Hemert.

Je hoorde ciao, doei, adios. Nou, de mannen die juist hallo, welkom, goedemiddag gaan zeggen... zijn de mannen van de Radio Noordzee Middagshow. Zometeen na 4 uur ga je lekker de werkdag afsluiten... met Wat een Middag, onder aanvoering van René Verkerk. Jonathan erbij, Kobus natuurlijk ook. En zometeen om 4:10 al de raadsels met Menno. Dat wordt lachen. Ik wens je een mooie avond. Tot morgen. Ik kijk.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja,
3: een broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
8: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken. Of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
13: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
14: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
15: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
16: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
17: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
13: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
18: Keukenkopers, opgelet! Nu
19: big deals bij Keukenconcurrent.
18: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
20: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
21: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
22: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
23: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
24: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
25: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
26: Langer mee doen is goedkoper.
25: Zeker, kwaliteit rendeert.
27: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
28: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
29: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
30: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simjo.nl.
31: Simjo.
29: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
32: Overal in Nederland.
0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Bij de vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden voor het doen van een bommelding. Hij zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had, waarna hij iets bij de ingang neerlegde. Daarop werd de explosieve opruimingsdienst erbij geroepen en die onderzoekt of het pakketje gevaarlijk is. Oud-burgemeester Schuiling van Groningen zegt ook in hoger beroep dat hij niet in de auto heeft zitten masturberen. Het was wrijven over de onderbuik tegen pijn daar. Mijn broek was niet uit en mijn hemd niet omhoog, zei hij tegen het gerechtshof. Schuiling kreeg van de rechter eerder een boete en ging in beroep. Giftige paddenstoelen zijn misschien de oorzaak van meerdere dode honden in het Schiedamse park De Plantage, dat zegt de gemeente. Zeker 5 honden die daar de afgelopen dagen waren uitgelaten zijn overleden. In het park zijn nu 2 plekken afgezet en er staan borden met de waarschuwing om goed op kinderen en huisdieren te letten. En opnieuw een afvaller voor Oranje. De ploeg is zonder Jan-Paul van Hekken vertrokken naar Griekenland. De verdediger raakte op de training geblesseerd aan zijn voet. Bondscoach Xavi roept geen vervanger voor hem op. Eerder vielen Brobby, Gakpo en Geertruida ook al af. Morgen neemt Oranje het in de Nations League op tegen Griekenland. Het is warm met gemiddeld 25 graden. Vanuit het zuidwesten komt er steeds meer bewolking en valt er regen. Vanavond op meer plekken buien en in het oosten kans op onweer. Morgen 20 graden en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: De woensdagmiddagspits is begonnen met 39 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A2 Utrecht-Den Bosch voor Culemborg. Daar is je vertraging een half uur. Dan de A20 Hoek van Holland-Gouda voor Moordrecht. Daar staat een auto met pech. Je vertraging daardoor 24 minuten. En de laatste is de A50 Arnhem-Os voor de Rijnbrug. Daar is een ongeval gebeurd en je vertraging 24 minuten.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu, René Verkerk.
3: Radio Noordzee. Let op. Dit programma kan verslavend werken.

0: nog één nacht bij me zijn.
1: Oh ja. Als je het echt heel lief beetje, vraagt.
0: Kijk, als je erop staat of zo, dan willen we het nog wel eens een keer overwegen of zo.
2: Ja, ja, ja.
0: En niet meteen spontaan zomaar ja zeggen.
1: Nee,
0: inderdaad, verwachting, niks. Daar doen we niet aan. Zo jongens, woensdag en zon overgrote woensdag weer. We hebben lekker weer, Menno. We hebben het redactieoverleg weer gewoon buiten kunnen houden. En dan weet je, daar zit het gewoon goed op een woensdag in september.
1: Heerlijk. Blijft de rest van de week ook nog wel lekker weer,
2: prima,
1: toch?
2: Ja, het is vol.
0: Ik weet niet of je het gelezen hebt, maar een beetje een vreemd onderzoek in de krant vandaag.
1: Oh.
0: Maar wel geinig om even te zien.
2: Oh.
0: Dat de gemiddelde man in Ecuador de langste, ja, zou ik het netjes zeggen?
1: Oh. Ja.
0: Lala Loopsie van de wereld heeft.
2: Oh, oh ja.
0: Ja, 17,61 centimeter.
1: Gemiddeld.
0: Heb ik natuurlijk, ja, ik bedoel, je bent Nederlander of niet? Wil je toch even weten of we er een beetje goed voor staan in de ranking?
1: Nou,
0: we komen er in principe niet slecht vanaf.
1: Okay.
0: Maar Nederland staat op plek 9 met 15,87 centimeter.
1: Oké.
0: Dus dat is helemaal niet gek.
1: Nee.
0: Mijn ex-vriendin zei ooit dat een kleine, Lala Loopsie noem ik het dan maar even, een relatie in principe niet in de weg hoeft te staan.
1: Nee, dat gaat ook om de liefde, hè?
0: Nou ja, ik had toch liever dat ze hem niet had.

0: tijd voor een gigantische dosis cafeïne verkleed als mens. De onbetwiste, ongeslagen, zwaargewicht kampioen van het optimisme. Een wandelend festival van puur geluk.
1: Wow.
0: Daar zit hij, onze eigen Menno!
2: Het razzel van...
0: Er is iets merkwaardigs gaan op dit moment.
1: Oh.
0: Allerlei vandalen slaan toe in kabouterbossen.
1: Kabouterbossen?
0: Ja, in het hele land worden kabouters aan diggelen geslagen. Ach, vraag niet waarom dat is, maar het gebeurt gewoon.
1: Ja.
0: Onder andere het kabouterbos in Alphen in Noord-Brabant. En locaties rondom Berlicum zijn de afgelopen dagen het doelwit geworden.
1: Oh.
0: Zo raar, of niet?
1: Ja.
0: Weet je, gewoon zo'n kabouter...
1: Dat heeft helemaal geen zin.
0: Kapot slaat of zo. Het is inmiddels zo erg dat de Efteling extra bewaking heeft gezet.
1: Oh ja, snap ik.
0: Sprookjesbos. Langnek functioneert momenteel even als mobiele 360 graden beveiligingscamera. Maar dat is raar, of niet? Dat doet het niet?
1: Ja.
0: Is gewoon pure vandalisme.
1: Ja, wat
0: stop daarmee.
1: Dan neem je die bij voor je eigen tuin of zo.
0: Hé, hey, Menno, er loopt een groepje kabouters door het bos.
1: Ja.
0: En ze zijn allemaal hartstikke blij en zo. En ze huppelen. En ze dansen. En ze zingen. Allemaal leuke liedjes. Wij met overkracht. Wij met overkracht. Maar ja, de achterste in de rij... Die is helemaal niet blij, die kijkt Zip. Waarom is dat?
1: Ja, ik weet hem.
0: Ja?
1: Het is Toos zelf.
0: Ik heb niet het idee dat Minky hem kent al. We hebben er nog even eentje.
1: Okay.
0: Verhaal over een prachtige papegaai.
1: Ah.
0: Papegaai.
1: Ja,
0: met aan ieder pootje zo'n kettingje, weet je wel. Dat zie je er eens. Dat heeft deze papegaai heeft ook. En ieder pootje zo'n mooi kettingje. En het grappige bij deze papegaai is... als je aan het linker kettingje trekt, zegt hij...
3: Goedemorgen.
0: Als je de linker, dan trek je aan het linker kettingje.
1: Ja.
3: Goedemorgen.
0: Als je aan het rechter kettingje trekt. Ja.
1: Ja.
3: Goedenacht.
1: Oh ja.
0: Ja, dat is grappig. Dus,
3: goedenacht.
0: Trek je aan het rechter kettingje.
3: Goedenacht.
0: Apart, hè?
1: Ja.
0: En weet je wat er gebeurt als je aan beide kettingjes trekt, Menno?
1: Goedemiddag.
0: Nee.
1: Oh.
0: Dan flikkert hij op de grond.

0: Hazes, Roxanne, Mart, Robert van Hemer, Numidia, Samuel Welte en ook Danny de Munk.
1: Hoor eens even. Nou, als je volgende week een klassieker hoort van André Hazes, dan app je meteen Hazes in de Radio Noordzee. Dat is heel belangrijk, dan moet je dat achterlaten. En weet je wat het mooie is? Dan mag je nog zelf kiezen ook. Of je gaat voor de show in Ahoy Rotterdam, of voor de show in Ziggo Dome Amsterdam.
0: Oh, de keuze is reuze.
1: Mag je dus kiezen.
0: Dus als je in het zuiden woont, dan ga je lekker naar Rotterdam. Woon je in het noorden, ga je lekker naar Amsterdam.
1: Ja, maar je kan ook, als je in het zuiden woont, een lekker weekendje ervan maken. Dan mag je gewoon in Mokum.
0: En dan ga je natuurlijk naar de thuisstad van de basis.
1: Weet je, daar komen we altijd wel uit. Dus hou het goed in de gaten de hele volgende week. Als je een klassieker van André Hazes hoort, meteen Hazes in de Radio Noordzee-app. En dan ben je erbij, de 15e editie van Holland Zingt Hazes. Dus volgende week. Het is de week dat jij er niet bent. Je bent morgen op vakantie, hoor ik.
0: Ja, klopt. Ik vlieg er morgen even voor een weekje tussenuit.
1: Ja. Dus als ik het goed begrijp, wacht even. Jij bent op vakantie?
0: Ik ben op vakantie, ja.
1: Kobus is ziek.
0: Nou, misschien is hij morgen beter.
1: Onze redactiemedewerker Lisanne is op vakantie.
0: Ja.
1: Zit ik alleen met Menno?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Dat is wat het is.
1: Gezellig.
0: Hè? Ah joh, dat komt er wel goed.
1: Komt allemaal goed. Bellen zometeen even met Noord-Brabant. Want elk jaar, je weet dat misschien, komt er een boerinnen- en een boerenkalender uit.
0: Ja, ik heb die van dit jaar nog mooi in de garage hangen, hoor.
1: En die boeren en die boerinnen worden dan prachtig in beeld gebracht. En we zitten 3 maanden voor het einde van het jaar. Dus ja, willen we alvast even naar 2027 kijken. Wie kunnen wij daar onder andere op zien? Nou, dat is dus Danique. En die gaan we zometeen even bellen om te horen of ze er een beetje gunstig op staat.
0: Ja, dat moet toch wel.
1: Ja, gaan we even vragen. En dit is de dijk op Noordzee.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Sita. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee. Of je nou een kleine jongen bent of een beetje verliefd,

0: komende week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
3: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
4: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
4: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
6: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
7: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
10: Oh. Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer.

0: mooie kussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
1: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt... Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
14: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
15: Honda, the power of dreams.
16: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
18: 1 minuut over 4:30. Ja, het mag wel een keer gezegd worden. Onze collega Leon is echt de beste. Hè? Dat is echt niet... Onze superketeraar.
19: Zeg, van, heb je misschien ook appelsap een keer? En hupsakee, weet je wel, dan staat het er gewoon. Talpa is wel zo'n echt mooi bedrijf.
18: Absoluut.
19: Heer, we gaan nooit meer weg.
18: Hospitality van hier tot aan Tokio.
19: Echt, jongen. Dan kunnen ze in een menig hotel nog eens een voorbeeld aan nemen.
18: Makkelijk.
19: Echt superfijn. Warm vandaag, 25 graden. Vanuit het zuidwesten komt er wel steeds meer bewolking in het land binnen. Er kan er wat regen vallen. Vanavond op meer plekken buien. In het oosten kans op onweer. Morgen wordt het ongeveer 20 graden en wel kans op een klein buitje regen.
20: Wow. Radio Noordzee, verkeer.
18: 52 vertragingen, meldt Flitsmeister. Dit zijn de drie belangrijkste. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoeterwoude-dorp. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 34 minuten. De A15 Gorkum-Ridderkerk voor Hendrik Wiedo-Ambacht 44. En laatst is de A50 Arnhem-Os voor de Rijnbrug. Daar is je vertraging 34 minuten.
19: Kopen ze alweer beter, of niet?
18: Kopen! Nee.
19: Nog niet.
18: Nee.
19: Zeg jij je nieuwe stem maar weer even.
18: Even bubbelen. Ja, komt u maar.
19: Net als vroeger zo meteen zeggen, luisteraars, goedemiddag. Dat deden ze vroeger.
18: Beetje, luisteraars, goedemiddag.
19: Een beetje formeel moet je dat... Ja. Het is 4:30 geweest, mensen, in de middagshow.
20: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
18: Luisteraars, goedemiddag. Ja. Het nieuws van 16:32.
19: Ja.
18: Na het weerrecord van gisteren hebben we ook vandaag een landelijk weerrecord te pakken. In Twente is het ruim 27,5 graad geworden. En zo warm is het in ons land nog nooit eerder geweest op 30 september. oude record komt uit 1895, moet ik zeggen, toen het een graad minder warm was. Oud-burgemeester Schuiling van Groningen zegt ook in hoger beroep dat hij niet in de auto heeft zitten masturberen. Het was wrijven over de onderbuik tegen de pijn daar. Mijn broek was niet uit en mijn hemd niet omhoog, zei hij tegen het gerechtshof.
19: Beter uit te wissen dan de binnenkant van het raam kunnen hebben.
18: Schuiling kreeg van de rechter eerder een boete en ging daarin tegen beroep. En er zitten te veel vliegen bij zwembaden en campings waar horeca is. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft afgelopen zomer bij bijna de helft van de 154 gecontroleerde zaken vliegen gevonden. Bedrijven deden niet genoeg om de overlast te bestrijden. De inspecteurs gingen vooral op warme dagen op pad. En binnen 3 maanden worden de horecazaken opnieuw gecontroleerd.
19: Waar komen vliegen op af eigenlijk?
18: Ja, bedorven voedsel, toch?
19: Wat is dat het, Jan? Muggen komen natuurlijk op zoetigheid af. Wespen bedoel ik.
18: Wespen, ja.
19: Komen op zoetigheid af. Ja. Dus op de sodablikjes die openstaan en zo. En
18: volgens mij is het vooral eten dat over datum is. Hè? En vlees natuurlijk ook. En kijk, die muggen zelf is natuurlijk niet het grootste probleem. Maar het is de eitjes die ze eventueel in het eten leggen. Dat is het grootste probleem.
19: Oké. Nou ja. Wat heb jij nog meer vandaag in al dat Nederlandse nieuws gespot? Want er is een hoop aan de hand in de wereld.
18: Ja, jij riep het al even. Dikke kans dat je vandaag jarig bent of iemand kent die jarig is. Want ja. 30 september is de dag waarop de meeste Nederlanders tegelijkertijd jarig zijn.
19: Ja.
18: Ja, hoe komt dat, denk je?
19: Als je even terugrekent, denk ik, kun je niet vroeg genoeg pieken, hè?
18: Het is inderdaad precies 9 maanden na de kerstdagen. Of, zoals de onderzoekers het zeggen, mensen hebben in die periode de tijd en ruimte om aan hun kinderwens te beginnen.
19: Nou, de meesten hebben gewoon te veel gezopen en zijn opgewonden.
18: Dat ja, inderdaad. Een klein borreltje te veel en hup, tussen de zure lappen.
19: Ja.
18: Maar ook op nieuwjaarsdag zijn heel weinig mensen jarig, net als andere feestdagen, zoals Sinterklaas en Kerst. En hoe dat dan weer komt, veel verpleegkundigen hebben dan vrij en keizersneden en zo worden dan uitgesteld. Maar vandaag zijn dus veruit de meeste mensen jarig, zo'n 44.000 mensen. Ja. En ook rond deze datum zijn veel mensen jarig. Dus ja, het is niet heel erg origineel als je vandaag met de kaas en de worstschaal langs gaat.
19: Mm.
18: Even een paar bekenden vandaag die jarig zijn. Ja. Paul de Munnik, Andy van der Meijden, Max Verstappen en ook Frank Rijkaard is jarig vandaag.
19: Zijn er nog beroemde Talpa-sterren jarig vandaag?
18: Zeker onze eigen Jordi Verstegen, die wij straks ook even gaan bellen. Om hem natuurlijk even de hartelijke felicitaties over te brengen.
19: Dat kunnen we niet aan ons voorbij laten gaan. Mijn ex-vriendin sprak ooit nooit meer met mij.
18: Oh, dat is vervelend.
19: Omdat ze zei dat ik haar verjaardag had verpest.
18: Verpest? Hoe?
19: Nou, dan zeg ik je toch. Gewoon haar verjaardag had verpest.
18: Ja?
19: En dan vraag ik me af, ja, hoe is dat überhaupt mogelijk?
18: Ja.
19: Ik wist niet eens dat ze jarig was.
0: 200%.

0: Een kalender staan dit jaar, een maandje of drie ongeveer.
1: Ja, ja, ja.
0: Het nieuwe jaar loont 2027. Een mooi moment om de scheurkalender vast aan te kopen. Voor bijvoorbeeld in de zak van Sinterklaas.
1: Ja.
0: He, die kan je dan lekker op de wc hangen.
1: Die ouderwetse moppen, ja, scheurkalender.
0: Max Tailleur dingetjes.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Maar weet je welke kalender er ook weer aankomt?
1: Oh, ik heb een donkere bruin vermoeden.
0: Jawel, de Boerinnen en de Boerenkalender 2027. Aanstaande vrijdag wordt die vol prachtige boeren en boerinnen onthuld in Raalte. Ja, in dit geval hoop je dat de maanden voor eeuwig duren, want het belooft weer een schitterende kalender.
1: Ah, absoluut.
0: En een van de kalendermodellen is Danique Versveld uit Noord-Brabant. Danique, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, hoe gaat het?
2: Hallo. Ja, goed. Ik ben net klaar met werk.
0: Oh ja, ja. Oh, je werkt op een varkenshouderij, is het niet?
2: Ja, dat klopt.
0: Hoe ziet jouw dag er dan uit?
2: Goed, elke dag heel verschillend. Ja. Maar ik werk veel op de kraamstal met de biggetjes. Zorgen dat de biggen er mooi bij liggen. Ja. En insemineren, zorgen dat de zeugen zich lekker voelen. Ja, heel veel.
0: Heel veelzijdig werk, Danique, hoor ik.
2: Ja, klopt.
0: Leuk.
1: Maar
0: ja,
1: je bent nu al klaar met werk. Dat betekent dus wel dat je vanochtend vroeg bent begonnen, denk ik, of niet?
2: Ik ben om 7:00 begonnen en ik heb dadelijk een afspraak. Dus ik stop vandaag ietsjes eerder. Normaal werk ik toch alle 5 uur.
0: Ja. Jij bent opgeleid tot dierenartsassistenten. Dus eigenlijk, ja, de liefde voor dieren, dat moet er natuurlijk vroeg in hebben gezeten bij jou, hè?
2: Al sinds kleins af aan vind ik elk dier super interessant en super leuk en knuffelbaar.
0: Heb jij zelf ook dieren thuis?
2: Ik heb een hond en een paard.
0: Oh, oh. Oké. Okay. En wat voor hond heb je?
2: Een boemertje, dat is een beetje een mixkruising.
0: Ja, ja, leuk. Ja, boemertjes zijn altijd prima, toch?
2: Ja, meestal heel lief en heel makkelijk.
0: Ja. Zeg even wat anders dan ik. Hoe zenuwachtig ben jij voor komende vrijdag? Want ja, dan wordt natuurlijk de nieuwe boerinnenkalender gepresenteerd.
2: Ja, ik ben wel heel zenuwachtig om op het podium te staan voor al die mensen.
0: Ja. Dit is de 16e editie. Heb jij de voorgaande kalenders ook gezien?
2: Ja, er hangt er eentje bij ons in de kantine.
0: Ja?
2: En dat komt ook eigenlijk door mijn collega's dat ik mijn eigen heb opgegeven.
1: Oh.
2: Ik dacht, ja, ik doe het wel, weet je, ik vind het wel grappig. En uiteindelijk werd ik toch uitgekozen. En toen was het ook best wel serieus.
0: Ja, ja.
1: Oh, je hebt wel echt auditie moeten doen.
2: Ja. Ja, er was je kon je alles insturen en dan werd je op een gegeven moment uitgenodigd voor een soort van previewdag. Zodat ze je allemaal in het echt kunnen zien en zodat je jezelf in het echt kan laten zien. En daaruit ben je uiteindelijk een selectie van 13 meiden en 13 jongens gemaakt.
0: Wat was de leukste reactie tot nu toe die je hebt ontvangen?
2: Dat ik er heel mooi op sta en dat mijn ogen echt spreken. Ja. Dat vind ik wel fijn, want ja, dat ik dan mooie ogen heb, vind ik leuk om te horen.
0: Nou, we gaan jou ook in de studio ophangen natuurlijk. Niet geheel onbelangrijk, Danique. Welke maand ben jij?
2: Dat weet ik nog niet. Dat hoort vrijdag pas.
1: Oh, dat is een grote verrassing.
0: Heb je een bepaalde wens? Welke maand zou je willen zijn?
2: Ik vind het eigenlijk allemaal wel prima.
1: Ik vind januari altijd een hele mooie maand.
0: Ja, ben je vooraan?
2: Oh ja? Ja. Ja, op december, dan ben ik zelf jarig. En dan is kerst en zo. Dat vind ik ook wel een warme maand.
0: Dat is wel zo, Danique, maar je kan ons niet 11 maanden laten wachten om pas bij ons in de studio te verschijnen. Dat duurt te lang. We gaan het rustig afwachten, dat horen we vrijdag. Is het dan nog een soort feestje waar dat gebeurt?
2: Ja, het wordt echt een heel gaaf feestje. Het wordt gehouden bij Lampen in Raalte. Ja. En Boer Benny die komt.
0: Oh, ja.
2: Superleuk natuurlijk.
0: Ja.
2: En de deuren die gaan om 7:30 wel open. En we kunnen lekker feesten tot 1:00, geloof ik.
0: Zo.
1: Leuk.
2: Nou ja, en dan worden alle modellen en wordt iedereen gepresenteerd op het podium.
0: We mogen wel alvast concluderen, Danique. Je ziet er schitterend uit. We wachten nog even af welke maand jij wordt. Heel erg veel plezier komende vrijdagavond tijdens dat feestje.
2: Dankjewel. Hartstikke bedankt.
0: En heb een mooie dag, hè?
2: Ja, dankjewel. Jullie ook.
3: Je hoort het

0: van verdriet. Wat zou je doen?
1: Oh ja, wat zou je doen? Barre van Bluff in de middagshow. Radio Noordzee komt steeds dichterbij. 26, 27, 28 november staat ze natuurlijk weer op het podium van Rotterdam Ahoy. Samen met de muzikale vrienden, onder andere Hannah May. Volgens mij ook Zoe Levi, S10, komen af.

0: geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
3: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
4: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
2: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
5: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
2: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
11: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
13: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
14: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
15: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
16: Tadaa, hier ben ik. Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
17: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
18: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
19: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
20: Domino's.
21: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
22: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
21: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
23: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
24: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De explosieve opruimingsdienst heeft geen explosief gevonden in de tas die was neergelegd bij de ingang van vliegbasis Leeuwarden. Een man dropte de tas en riep daarbij dat het een bom was. Hij werd direct aangehouden. Na onderzoek bleek de tas veilig. Wat er wel in zat, is niet bekend. Het minderheidskabinet van premier Jette hoeft niet te rekenen op steun van partijen JA21 en PRO voor de nieuwe belastingsplannen. Daardoor is er waarschijnlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer. De partijen zijn niet te spreken over de geplande hogere belastingen voor werkenden. PRO ziet liever dat de belasting over vermogen omhoog gaat. Boerenorganisatie Farmers Defence Force doet aangifte tegen premier Jette. Aanleiding is zijn uitspraak op het D66-partijcongres, waar hij het had over het op hun bek slaan van organisaties die minderheden aanvallen. Hij kwam er een dag later op terug, maar volgens FDF roept Jette op tot geweld. En het OM eiste ook in hoger beroep een boete van €250... tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen. Hij zou achter het stuur hebben gemasturbeerd en een vrachtwagenchauffeur zou dat hebben gezien. Zelf ontkent Schuiling nog steeds met klem. Hij houdt vol dat hij buikklachten zat weg te masseren. Het is met een graad of 25 nog warm, maar vanuit het zuidwesten komt er bewolking en regen aan. Vanavond op meer plaatsen buien en in het oosten mogelijk onweer. Morgen 20 graden en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Radio Noordzee, verkeer.
20: 52 vertragingen staan aan deze woensdagmiddag. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp. Daar is je vertraging een half uur. Het is flink mis op de A15 Gorinchem-Ridderkerk voor Papendrecht. Daar staat een auto met pech. Je vertraging 1:20. En de laatste is de A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle-Zuid. En daar is je vertraging 40 minuten.
3: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Maxime en Babette bij Radio Noordzee. Hoe dan ook.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Ja, die Maxime die heeft dus echt zoveel hits in Vlaanderen gehad. Twee keer een dikke nummer 1 hit. Heeft zij dus gewoon in het voorprogramma van Robbie Williams staan optreden. Heeft ze in Amerika tunes geschreven voor...
2: voor een grote nummer. Chainsmokers, Pitbull.
0: Pitbull, en weet je wel. En nu eindelijk breekt ze ook een beetje door in Nederland. Ze heeft haar eerste solo track gemaakt. Die heeft ze vorige week bij ons in het Huis van de Hollandse Hits prachtig gezongen. En leuke vrouw ook, hè? Leuke vrouw.
2: Er staat een fragmentje op. Er zijn veel artiesten dat je dan... Je hebt van die idolen die zie je dan een keer live. En dan denk je van, nou, volgende keer zit ik gewoon wel lekker Spotify op of de radio aan. Maar ik moet zeggen, toen Babette hier haar nieuwe single, Wat Doe Je Nou, zong, vond ik dus beter dan op de plaat.
0: Oh, ja, maar ik kan niet elke keer als gepland staat vragen of ze hem live komt te zien.
2: Zou ik leuk vinden.
0: Ja,
2: zou ik heel leuk vinden.
0: Zelf, maar dat is
2: niet haalbaar.
0: Een onmogelijke opgave.
2: Nee, dat klopt.
0: Zeg maar, dan gaan we ook failliet als we dat Hey, de laatste septemberdag. We beleven hem uitstekend vandaag met 4, 25 graden. Vanaf morgen komt er weer andere benzine uit de pomp, hè, natuurlijk.
2: Oh, wat nu dan?
0: Dat is het 1 oktober. Dan stappen we weer wettelijk over van zomer naar winterbenzine. Weet je
2: wat? Met iets minder water erin.
0: Beter geschikt voor de winterse omstandigheden door een andere samenstelling.
2: Ja.
0: Dat klinkt toch een beetje alsof er een vleugje kaneel, speculaaskruiden en een mini-elfje in zit dat je motor warm houdt of zo.
2: Ja, dat mag ook wel voor die prijs.
0: In werkelijkheid gooien ze er gewoon goedkoop butaangas bij, denk ik.
2: Bende.
0: Hey, en 5 kilometer minder op een tankje, hè?
2: Ook nog!
0: Ja.
2: In deze

0: Wis mij je dit, Houdini, deze hele week, de Hollandse hitflits, Radio Noordzee. Het is Sven Verstegen, hij was buitengewoon blij toen we hem afgelopen vrijdag vertelde dat hij de belangrijkste hit op de radio is een week lang.
1: Ik vind het echt een leuke track ook.
0: Ik vind het echt leuk. Ik vroeg hem toen ook. Waar komt toch die inspiratie in één keer vandaan?
1: Goeie vraag.
0: Om zo'n track als Houdini te maken?
1: Ja, het is sowieso is het lastig om nieuwe onderwerpen te bedenken. Weet je wel, als jij een sessie gaat doen om een nieuw liedje te maken, dan begint de dag met oké, wat gaan we doen? En op een gegeven moment ga je een beetje praten. En toen kwam dus het onderwerp op van het is wel eens zo dat je een Houdini doet op een feestje.
0: Ja.
1: Dat je dan ineens weggaat zonder gedachten zeggen.
0: Ja.
1: En dan in combinatie met de trucjes en verdwijnen en ik Hans Klok even uit.
0: Ja.
1: Toen kwam er een leuk verhaaltje en ik ben heel blij wat de single is geworden.
0: Ja, dat is ook absoluut mag je blij mee zijn. En zeker ook omdat je dan in één keer zo'n Hollandse hits flits bent.
1: Dat is nog niet normaal.
0: Over Hans Klok gesproken, die is aankomende vrijdag te gast bij Cruijff en de Mol.
1: Sympathieke vent is dat ook.
0: Ja.
1: Heeft hij de ventilator ook mee?
0: Ik vind het wel altijd leuk om aan het einde van zo'n gesprek te zeggen: Hans, doe waar je goed toe bent.
1: Verdwijn.
0: Dit is Van Dikhout, Alles of Niets, Radio Noordzee.

0: 30.
1: En de zon zien zakken in de zee.
0: Natuurlijk, bij Radio Noordzee. Of je nou een kleine jongen bent, of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
2: Ik moet je zeggen dat ik van je hou.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je komende week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
2: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Hallo, Odido hier.

0: hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
5: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
6: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
4: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
7: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Relaxed?
10: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
12: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
14: Ik heb hier de biefstuk Bali.
15: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
14: Geniet ervan.
13: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Radio Noordzee weerbericht. Ja, er komt een beetje bewolking aan. Er komt ook een beetje regen aan. In het oosten zelfs kans op wat onweer. Morgen wordt eigenlijk wel weer een prima dag met 20 graden. En later op de dag weer kans op een klein buitje.
3: Oh. Radio Noordzee, verkeer.
4: 46 vertragingen staan er. Dit zijn de drie belangrijkste. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Plaspoel-Polder. Daar is je vertraging 27 minuten. De A15 Gorinchem-Ridderkerk voor Sliedrecht-Oost een uur. En de laatste is de A27 Utrecht-Gorinchem voor Nieuwegein. Daar is de afrit afgesloten in vertraging 27 minuten.
2: Jij moet het volk weer toespreken, jongen.
4: Ik zal het volk weer eens even op de hoogte brengen.
2: Kobus, nog altijd ziek.
4: Doodziek.
2: Voel jij je al een soort Fred Emmer, Joop van Zijl, Harmen Sizem?
4: Ik voel mij meer een Herman de Scherman.
2: Een Herman de Scherman, ja. 3 minuten over 6:30 in de middagshow.
3: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
4: Verdrietig nieuws, schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is overleden. Ze overleed vandaag op 50-jarige leeftijd in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam aan de gevolgen van kanker. Dat hebben haar management en uitgeverij bekendgemaakt. Eerder vandaag werd al gemeld dat de show in De La Mar met de titel Waar was ik gebleven in oktober niet door zou gaan vanwege haar gezondheid. Paulien Cornelissen is op dit moment nog te zien als jurylid in De Slimste Mens dat al eerder is opgenomen. De burgemeester van Arnhem wil na de massale vechtpartij in zijn stad gisteravond dat het kabinet ervoor zorgt dat kansloze asielzoekers sneller worden uitgezet. De groep jongeren die aan het vechten sloeg kwam niet eens uit Arnhem, zegt burgemeester Marcouch tegen Hart van Nederland. Hij wil een snellere procedure zodat de jongens weten of ze kunnen blijven en werk kunnen zoeken of meteen terug moeten naar huis. En kleine spaarders hoeven misschien toch niet meer belasting te betalen. Het staat in de kabinetsplannen, maar regeringspartij VVD wil best kijken of er de extra belasting voor hogere spaarbedragen kan. De belastingplannen vallen niet goed bij het linkse pro- en het rechtse jaar 21. Ze vinden dat de belasting voor wie te werkt te hoog wordt. De vraag is daarmee of het kabinet er wel een kamermeerderheid voor krijgt.
2: Oké. Hé, hey, maar die Paulien Cornelissen, daar hoor je toch wel van op, hè?
4: Ja, nou, ik zat toevallig net te lezen dat inderdaad de show die ze in het De La Mar Theater tussen oktober en januari volgend jaar zou geven, dat die niet doorging vanwege de gezondheid. Ze was al geruime tijd ziek, hè? En De Slimste Mens, vorige week de eerste uitzending ook op tv geweest. Zit ze met een blauw mutsje op, omdat ze geen haar meer heeft door de chemokuur. En ja, 2 jaar geleden heeft ze hem ook al gecanceld, omdat toen was ze net ziek. En ja, dat het echt zo snel is gegaan, dat had ik niet verwacht.
2: 50 jaar veel te jong, hè?
4: 50 jaar veel te jong, ja. Vorig jaar nog de NS Publieksprijs gewonnen met haar boek.
2: Heel zielig. Ja, sterk aan de nabestaanden.
4: Zeker.
2: Hè?
4: Ja.
2: Zeg, wat stuur jij nog meer op vandaag?
4: Ja, de gevreesde flitsmarathon komt er weer aan.
2: Oh, is het
4: dus weer? Het is oppassen.
2: Ja.
4: Van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober gaat de politie in zo'n heel Europa extra controleren. En dat is specifiek op een specifieke verkeersovertreding. Ja. Deze week heeft namelijk de titel Focus op de weg.
2: Oh.
4: De agenten willen dus afleiding achter het stuur aanpakken. En daar valt niet alleen het telefoongebruik tijdens het rijden onder, ook het spelen met smartwatches, tablets, tijdschriften en andere gadgets die de aandacht afleiden komen onder de loep. Wie wordt gepakt kan een boete van €440 verwachten.
2: Zo.
4: Ja, de Nederlandse politie zet tegenwoordig de focusflitser in om telefoongebruikers achter het stuur op heterdaad te betrappen. En dat doet hij goed, want in de eerste 4 maanden van zijn bestaan schreef hij al bijna 12.500 boetes uit. En daarnaast hebben de agenten nog een wapen.
2: Ja.
4: De touringcar.
2: Oh, de touringcar? Wat is de touringcar?
4: De touringcar, nou, dat is gewoon de touringcar. Daar gaan ze dan in zitten. En omdat ze dan hoger zitten dan de personenauto's, kunnen ze naar binnen kijken. Dus daar zit oma Gint zit daar met een kladblok.
2: Oh.
4: Ja, kenteken PG. Boom, €440. Ja. Tikkie en door.
2: Maar vroeger zaten ze ook wel in kliko's, hè? Met een gat erin.
4: Ja, met de flitser, ja. Ja, klopt, ja.
2: Ja, dat is ook goed, hè? Mag je wel gewoon legaal nog een sultana eten als je achter de stuur zit? Of?
4: Nou, dat is dus het gekke. Want dat vind ik sowieso tegenwoordig met die nieuwe auto's. Als jij echt een nieuwe auto hebt en je wilt bijvoorbeeld het ventilatierooster van jouw auto iets omhoog zetten, omdat die in je gezicht staat te blazen.
2: Ja.
4: Dan moet je eerst via het touchscreen in je auto moet je 4 menu's door.
2: Ja.
4: En dan moet je via het touchscreen moet je het ventilatierooster omhoog zetten.
2: Dat mag wel.
4: Maar zodra je je telefoon aan je oor doet, omdat je misschien geen carkit hebt of het werkt even niet, ja, dan ben je gewoon 440 euro lichter.
2: Ja, ja jongens.
4: Of ga maar eens een banaan pellen tijdens het rijden.
2: Niet doen.
4: Nee.
2: We worden weer getroffen in de portefeuille, hè?
4: Ja. Ja, maar dat werden we gelukkig al nog niet.
2: Nee, dat scheelt. Ja. Bellen zometeen even met één van de 44.000. Vandaag is namelijk de dag dat de meeste Nederlanders jarig zijn.
4: 9 maanden na...
2: Ja, na kerst.
4: Ja, kerst.
2: Ja, na kerst. Ja, lekker.
4: Na ketst.
2: Ja, na ketst. Eén daarvan is SBS6-collega Jordi Versteegde.
4: Ja, onze shownieuwster.
2: Heel vaak bij shownieuws zit. Zullen wij proberen hem even te overvallen?
4: Als echte vrienden moet je dat doen, toch?
2: En we moeten toch even weten hoe beschaafd die ouders van hem zijn. Zullen we met

0: Radio Noordzee.
1: Wat een middag.
0: René Verkerk.
2: En hou me vast in de middagshow.
3: Maar hij wordt genoemd als eventuele nieuwe topper, hè?
2: Wat zeg je me nou in één keer?
3: Nou ja, kijk, René Verhoeger, hè, dus natuurlijk die heeft een auto-immuunziekte. Die zijn spieren aanvalt. Dus die gaat niet in ieder geval op het podium staan bij de toppers. Wel meedenken, maar hij gaat niet meezingen. En Tino Martin wordt in de wandelgangen de nieuwe vieren topper genoemd.
2: Oké. Okay. Ja, het is natuurlijk onmogelijk om René te vervangen. Maar als dan toch moet, dan Tino.
3: Tino heeft genoeg ervaring in het vak. Goede vrienden ook van de toppers.
2: Zeker, ja.
3: Ik zie het hem wel doen, hoor.
2: Nou, ja, dan moet dat maar. Maar het is wel eeuwig zonde inderdaad. Dat we sowieso naar een vervanger moeten gaan zoeken. Hè?
3: Ja, ik hoop dat de behandeling van Verhoeger aanslaat.
2: Dat zou fijn zijn. Wat ik wilde zeggen, we maken ons op voor de quiz zometeen.
3: Oh, over, ja.
2: Ja, pak een beetje een half uur. Vind ik altijd een leuk moment. Als er even gestreden moet worden met de miljoenen die ons aanhangen. En het zal mij niks verbazen als de quiz vandaag in het teken staat van Agda en de Munnik.
3: Ik kan er geen uitspraken over doen, maar het zou best eens zo kunnen zijn.
2: Ze hebben natuurlijk aangekondigd dat ze volgend jaar juni eenmalig optreden in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En dat moet dan weer het grootste optreden van het duo in 30 jaar worden. Volgens mij 19 juni is genoteerd.
3: Ja, klopt.
2: Agda en de Munnik. Ja, ik denk het, maar ja, we moeten even afwachten.
3: Je hoort het over een half uurtje.
2: 30 september, de meeste Nederlanders zijn jarig, waaronder SBS6-collega...
3: Ja.
2: Ja,
3: onze Jordi.
2: Ja, Jordi Versteegde.
3: Yes.
2: Ja, zit vaak aan de shownieuwstafel.
3: Ja.
2: Misschien leuk om hem dan als, zeg maar, beetje toch een soort talpa-familie waar we deel van uitmaken.
3: En vriend.
2: Dat we hem toch even proberen op te bellen.
3: Ja, als hij niet aan de worst en de kaas aan het snijden is, hè. Dus even kijken, we gaan het gewoon proberen. Ja, komt ie, even kijken hoor. Ja.
4: Met Jordi.
2: Is dit onze grootste Jordi-vriend?
4: Ja, zeker.

0: Hoera!
1: Ja, in gedachten zie ik Jordi tegen de tranen vechten op dit ogenblik.
2: Ik kan gewoon niet meer praten op dit moment. Dat heb ik niet zo heel vaak natuurlijk. Dat zou niet zo anders zijn.
1: Gefeliciteerd!
2: Nou, dankjewel. Wat lief van jullie dat jullie even zingen en bellen en doen. Ik ben nog nooit zo mooi toegezongen, moet ik je eerlijk zeggen. Ja,
3: maar jij bent ook onze favoriete Jordi, hè?
1: Dat is.
2: Nou, dat is natuurlijk bepaald ook zo. Maar ja, ik bedoel, andersom zijn jullie mijn grootste vrienden van de radio. Er is niemand doet dit.
1: Wij hebben even terug zitten rekenen. Dat moet in Huis te Versteegde ooit een hele leuke kersttijd geweest, hè?
2: daar bedank ik mijn ouders nog steeds voor. Dus dat zijn natuurlijk van die momenten, die wil je niet voor je zien als kind, maar toch gebeurt het op zo'n dag als vandaag wel natuurlijk. Dat je denkt, dat moet vuurwerk zijn geweest. Ik bedoel, geen vuurwerk buiten. Maar...
1: Nee, naar binnen. Ja, naar de kalkoen en de Vietta ijs dachten ze, weet je wat...
3: Hoppakee.
1: We gaan even naar de slaapkamer. En we hebben wel een prachtig resultaat uiteindelijk mogen ontvangen in de vorm van Jordi Versteegde. Wist jij trouwens dat er vandaag 44.000 mensen jarig zijn? 30 september zijn de meeste Nederlanders jarig.
2: Ja, ik dacht al, wat word ik weinig gefeliciteerd, maar dat komt gewoon omdat iedereen heel druk is met allemaal andere mensen feliciteren. Dat is het gewoon natuurlijk,
1: dat is het.
2: Ja, wat dat betreft,
1: Ga jij een leuke avond tegemoet, Jordi?
2: Ja, zeker. Ik heb vanochtend wel even heerlijk op de massagetafel gelegen, zoals dat hoort natuurlijk. Ja. Dus dan weet je het wel natuurlijk. Dus ik ben net weer wakker. Ja, net even heerlijk wat gegeten, geluncht bij mijn favoriete hotelketen.
1: Oh, nog.
2: Dus wat dat betreft, heerlijk. Lekker dagje.
1: Massage happy end, Jordi, of niet?
2: Nou, het komt vanavond wel natuurlijk. Dat begrijp je wel.
1: Nou, we wilden deze dag niet aan ons voorbij laten gaan. Dus even dit telefoontje speciaal voor jou.
2: Om jou een, ik vind dat super lief van jullie, echt waar.
1: Een gelukkig nieuw levensjaar te wensen. En de volgende keer dat we bellen, gaan we het weer over serieuze zaken hebben. Maar nu was dit gewoon eventjes voor de pret en voor de Jolijn.
2: Nou, ik vind het super lief en ik kom snel weer bij jullie langs.
1: Altijd welkom.
4: Je hoort het in Wat

0: moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Vanmiddag nog 40 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
14: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
16: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Soms wil je zeggen...
19: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
18: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
22: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
0: www.odido.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is overleden. Ze was 50. Ze leed al een tijd aan kanker. Cornelissen begon in het theater en schreef ook bestsellers als Taal is zeg maar echt mijn ding. Vorig jaar volgde ze Maarten van Rossum op als jurylid bij De Slimste Mens. De nieuwste reeks is momenteel op televisie. De VVD wil bekijken of kleine spaarders kunnen worden ontzien bij de plannen met box 3. Tot nu toe is het kabinetsplan om vanaf 30.000 euro vermogensbelasting te heffen. Dat was eerder 60.000 euro. Net als de VVD vindt ook het CDA die regeling voor mensen met kleine vermogens ongelukkig en hint op een alternatief plan. Er komen steeds meer meesters op basisscholen. Afgelopen jaar haalden bijna 900 mannen hun bevoegdheid en dat is het hoogste aantal in jaren. 10 jaar geleden was ongeveer 1 op de 7 nieuwe leraren een man. Nu is dat 1 op de 5. Politiek en onderwijs willen graag dat jongens een rolmodel voor de klas zien. En een bekende Turkse nieuwssite moet sluiten. Volgens een rechter maakt de site propaganda voor de LHBTI-gemeenschap en ondermijnen veel berichten de gezinsstructuur. Er is al een lange tijd onrust in Turkije omdat het land hard optreedt tegen de gemeenschap. Zo waren er eerder invallen bij LHBTI-organisaties en werden honderden demonstranten opgepakt. Er komen vanuit het zuidwesten buien en bewolking aan. Vanavond gaat het op veel plekken regenen en vooral in het oosten stevige buien en onweer. Morgen rond de 20 graden en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 33 vertragingen meldt Flitsmeister nog. Dit zijn de 3 belangrijkste van dit moment. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Plaspoel-Polder. Daar is je vertraging 28 minuten. De A15 Gorkum-Ridderkerk voor Hardingsveld-Giessendam. Daar staat een auto met pech en je vertraging daardoor een half uur. En de laatste is de A27 Utrecht-Gorkum voor Nieuwegein. Daar is de afrit afgesloten en je vertraging een kwartier.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: er mee door, maar dan gaan we nog even 1, 2, en... Weet je, dat is wel mooi geweest, volgens mij. Het is de Frank Boeijengroep bij Radio Noordzee.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: En Kronenburg Park, jongens, op een zonovergrote woensdag die we weer gehad hebben. Het was weer een september cadeautje waar we in hebben geleefd. Hè, vandaag.
2: Maar het is nog niet voorbij, toch?
0: Nee, maar het blijft wel mooi weer de komende dagen. Maar wel steeds meer kans op regen dan in de namiddag. Sorry, hoor.
2: Weet je, als we nou gewoon afspreken met z'n allen dat we tot het einde van het jaar gewoon iedere maand één of twee van deze dagen hebben.
0: Ja, dat is goed, dat bij deze. Ja?
2: Prima, toch?
0: Ja, ik zal even een goed woordje doen met de weergoden.
2: Ik zal hem straks even op de knieën.
0: Zeg, er is dus vandaag onderzocht wat nou de ideale lengte is voor mannen.
2: Lengte, oké.
0: Dat je dus goed zicht hebt bij een concert of dat je zeg maar zonder opstapje bij de bovenste plank in de kast kan komen.
2: Ja.
0: Weet je, lang zijn, dat heeft heel veel voordelen, maar
2: Klopt. Jij
0: weet het, jij bent natuurlijk ook bijna 2 meter. Als je bijna 2 meter aantikt, dan kan het natuurlijk ook heel erg onhandig zijn, weet je, van krappe vliegtuigstoelen tot kleding die niet lang genoeg is.
2: Ja, overdag je van deuren die te laag zijn, waardoor je al 20 jaar hersenbeschadiging op kunnen lopen.
0: Ja, ja.
2: In het vliegtuig, ik moet eigenlijk altijd beenruimte ook bijboeken.
0: Overdwars.
2: Nou ja, het liefst wel. Want anders, ik zit er gewoon bij de wat kleinere en de goedkopere vliegtuigmaatschappij. Zit ik gewoon met mijn knieën en mijn nek.
0: Ja, wil je niet, hè?
2: Dat wil je liever niet.
0: Nee, dat wil je niet. Nou, mannen tussen de 1,85 meter en 1,89 meter... zijn volgens het onderzoek het meest tevreden met hun lengte.
2: Nou, dat is ook een standaard lengte, toch?
0: 1,85 en 1,89, ja. Dat is het. Mannen onder de 1,80 meter reageerden uiteraard direct vandaag op dit onderzoek.
2: Dat zal wel, ja.
0: Die zijn ook heel tevreden met hun lengte.
2: Oh ja?
0: Die moeten alleen wat vaker springen om dat te kunnen laten zien, natuurlijk.
3: Kleine champie bij de borrelplank, tot die oester daar en die mossel kwam. Een hosselman, die snoert zijn kans. Even met last.

0: De altijd sympathieke Miss Montreal Sanne Hans. Alsof in de middagshow.
1: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
0: Ja, wij hebben toch in ruim een jaar tijd al wat vrienden gemaakt, hè, bij deze zender. Hè?
2: Ongelooflijk. Ik denk, als wij een keer een feestje of een verjaardag of zo hebben, dan mogen we wel een zalencentrum afhuren.
0: Ja, en we hoeven ons ook geen paniek te maken om het entertainment of zo. Hè?
2: Ik denk dat er gewoon van ochtends vroeg tot avond laat alleen de allerleukste, allerbeste artiesten op de bühne staan.
0: Hoe kun je een fanclubdag organiseren?
2: Leuk. Ja, ik hoor wel wanneer het is.
0: Dat neem je jezelf heel serieus, hè?
2: Ja, dat klopt wel, ja.
0: Vandaag Agda de Munnik in de quiz. En om wel meerdere redenen, heb ik het idee.
2: Ja, vandaag zo'n 44.000 Nederlanders zijn jarig. We hebben het al een paar keer geroepen. En het is ook de dag dat vandaag Paul de Munnik en Agda de Munnik, oftewel Agda en de Munnik, bekendmaken dat ze het Olympisch Stadion gaan vullen.
0: 19 juni zullen we alvast heel voorzichtig in de agenda noteren. Dat moet de grootste show in 30 jaar tijd worden. Dus ja, welke hit van de mannen heb jij te grazen genomen?
2: Het regent, zonnestralen. En daar is de vraag heel simpel bij. Wie zat er in de zon op het terras?
0: Oh, nou, even horen.
1: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
3: In de zon op een terras. Leest in het AD dat hij niet meer in leven was.
1: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
2: In alle eerlijkheid. Ja. Dit is toch gewoon zo'n hit die je in de kroeg 100.000 keer hebt meegezongen. Ja. Op de achterbank in de auto richting vakantie. Dus als je hem even afzingt, dan is hij heel makkelijk.
0: Ja.
2: Is het A, Hendrik in de zon op een terras?
0: Hendrik, ja.
2: Is het B, Herman? Of is het antwoord C, Hans?
0: Hans. We beginnen wel allemaal met een H. Dat wel.
2: Ja.
0: Dat is extra moeilijk, maak je daarmee eigenlijk.
2: Ja, maar het mag ook wel eens een beetje halverwege de week een klein tandje erbij.
0: Je mag er wel iets voor doen, zeg maar. Ja, dus wat hebben we? A, Hendrik. Is het B, Herman? Of C, Hans? Wie zat er in de zon op een terras? A, B of C in de Radio Noordzee app?
2: Zo makkelijk is het gewoon even downloaden uit de App Store of de Google Play Store als je een Android-toestel hebt. En dan staat er rechtsboven in het WhatsApp-icoontje. Daar druk je op. Dan stuur je A, Hendrik, B, Herman of C, Hans in de zon op een terras.
0: En al die prijzen die liggen al te wachten op je, waaronder de sleutelhanger, de klompjesleutelhanger.
2: Ja, ja.
0: Die moet je hebben. En ook natuurlijk de Radio Noordzee koffiebeker, de mok van Mokkoning met jouw naam

0: Store. Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Of je nou een kleine jongen bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je komende week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
4: Odido. Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
9: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
12: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
13: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste drukte maken.
14: Vertrouw jij blind op je

0: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe. Met een V.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
4: Honor the craving.
5: Domino's.
6: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïne-shakes.
11: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
9: Milner.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
14: Het is 6:02. Echt een prachtige dag was het vandaag. Schitterend. Echt heerlijk. Hoor ik Marleen?
15: 7.
14: Hoor ik Marleen?
15: Ja.
14: Oh, we horen Marleen! Is lang geleden, Marleen?
15: Ja, best wel, hè?
14: 2 weken
16: gelijk rectificeert ze jou.
15: Ja. Dat is waar. Ja, sorry. Dat
14: wat had je ik hoorde
15: nou, je zei 6:30, maar het is volgens mij 6:30.
14: Ik heb niet gezegd. Ik hoorde dat ik 6:30... Jij, Maarten?
16: Ja, was zo.
14: Oh.
16: Ik dacht, ik maakte niet zo'n ding van.
14: Ik zou het opnieuw doen.
15: Oh, sorry.
14: Zullen we het opnieuw doen?
15: Ja.
14: Het is 6:02. Het was een zonovergoten dag vandaag. Maar we moeten wel even naar buiten kijken. Wellicht moeten we het raam even openschuiven.
16: Ja, ik kan er ook bij.
14: Of het eraan komt. Ze hebben namelijk regen en wat wolken en wat wind voorspeld.
15: Oh.
14: Ja, dat is niet goed.
16: Niet best.
14: Maar uiteindelijk morgen wordt het allemaal wel weer prima met een graadje of 20. Hé, maar dat betekent zometeen dat we een
15: huis hebben. Keeltje gesmeerd.
14: Heb je even 2 weken kunnen oefenen?
15: Ja, dat heb ik gedaan hoor. Okay. Elke dag.
14: Oké. Okay. Maar eerst de andere belangrijke zaken.
17: Radio Noordzee. Verkeer.
18: Er staan nog 15 vertraging op de Nederlandse wegen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam. Daar is je vertraging 13 minuten. Dan de A8 Amsterdam-Zaandam voor de brug over de Zaan. 16 minuten. En de laatste is de A15 Gorkum-Ridderkerk voor Hardingsveld-Giessendam. Daar staat een auto met pech en je vertraging 35 minuten.
14: Nou mensen, daar gaan we dan.
17: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hits is dit de Hart van Nederland update. Woehoe! Op Radio Noordzee.
14: Maarten, ik vond jou de minuten dat je binnen bent heel streng in de paparazzen kijken.
16: Ja, joh.
14: Je was heel druk
16: heel veel
14: met
16: nieuws.
14: Van alles.
16: Er gebeurt van alles.
14: Oh, wat heerlijk.
16: Eén moet de woe doen en één moet het nieuws bijhouden. Ik heb de koptelefoon op als Marleen de woe doet. Dus dan heb je nog enige gehoorbescherming. Maar er komt een bak volume uit dat zonder koptelefoon.
15: Oh, en ik denk nu echt op 40% of zo.
16: Echt? Wat de...
15: Ja? What the hell, dacht jij?
14: What the hell? Nou, we hebben sowieso de volume van Marleen natuurlijk gehoord in het bos in Amsterdam 2 weken geleden.
16: Ja.
14: We hebben er veelvuldig over gehad.
16: Nou, maar je kunt de speakers en de versterkers dus besparen.
14: Onze eigen mini Ripperton.
15: Ja.
14: Loving you.
15: Ja.
14: Because you're beautiful.
15: Ja.
14: Zo goed. Zo
15: ja,
14: goed.
15: Leuk. Dankjewel.
14: Zeg, over een goede show gesproken. Vanavond even over 10:30. Dan lopen we weer in de pas in plaats van half 11. Omdat ik net 6:30 zei en omdat het 6:30 was.
16: Dan, oh, sorry. Ik vind het heel ingewikkeld allemaal.
15: Peter, wel sterk hoor.
14: Ja, maar het is officieel even de 10:30. Ja. Hart van Nederland natuurlijk weer.
15: Zeker.
14: Met jullie, maar wat hebben we Maarten
4: vandaag? Nou, we gaan door op dat bizarre verhaal van afgelopen maandag. Ja. Toen hebben jullie natuurlijk ook gekeken. Er zat dat verhaal in van die honden in een park in Schiedam. Ja. Die daar massaal het loodje leggen.
16: Oh ja.
4: Daar zijn we eens even op doorgegaan. Het slechte nieuws is dat er inmiddels nog meer honden zijn die zijn overleden. Maar het goede nieuws is dat er enig zicht is op de oorzaak van dit hele mysterieuze verhaal.
14: Ja, ja, dus weer even een pupdate vanavond. Show.
4: Precies.
14: Ja, lekker. Ja.
4: Ga je nu morgen voetbal kijken?
14: Ja, nee. Maar natuurlijk. Oh. Kijk, onze Jonathan staat op het punt om vakantie te gaan. Maar ik denk dat het wel weer een leuk potje wordt. Al hebben de Grieken natuurlijk wel Duitsland verslagen afgelopen weekend.
4: Ze gaan aan kop, hè, in de groep in de Nations League. Ja. En dat is grappig dat jij ook zo positief bent. Want er is natuurlijk een hele positieve vibe rond Oranje. Alleen, morgen spelen we dus uit tegen Griekenland. Ja. Maar die hebben precies hetzelfde. Dus die denken dat wij helemaal niet met onze nieuwe bondscoach daar even gezellig komen winnen. Die denken dat wij tegen onze eerste nederlaag onder Tjaar gaan aanlopen.
14: Dat geloof ik niet. Ik denk dat wij nu een goed Nederlands elftal hebben. Met linkse Ruben van Bommel. Dat is echt wel, dat is er een van de toekomst.
4: Een topper.
14: Dat is er een die bij PSV een keer 80 miljoen gaat opleveren. Wat hebben we verder? Max Meerdink.
15: Ja. Meerdink, ja.
14: De nieuwe spits van Oranje. Gewoon geweldige speler.
4: En Virgil. Hey, daar is Marleen heel gek op.
14: Virgil, ja.
15: Ja, ja.
14: En wat maakt Virgil zo bijzonder dan?
15: Nou, hij is natuurlijk bijzonder mooi. Het is een hele mooie, knappe man.
14: Ja.
15: Hij kan ook gewoon heel goed praten. Dat heb je ook niet vaak.
16: Voetballen?
15: Als mensen voetballen natuurlijk. Ja, want anders zit je natuurlijk ook niet in.
14: Intelligente jongen.
15: Nee, maar dat is echt waar. En dat is gewoon heel fijn om ook hem beschouwend aan te horen over de wedstrijden die gespeeld zijn. Vind ik fijn. In plaats van drie woorden en onbegrijpelijk.
14: Hij zegt nuttige dingen, zegt hij. Zegt hij nuttige dingen, zegt hij.
15: Ja.
14: Ja, leuk dat je dat jou opvalt.
15: Valt mij op. Ja.
14: Ja. Ja. Ik vind dat zo mooi als die voetballers het hebben over een penalty.
4: Ja. Ze moeten hun voeten laten spreken. Hè?
14: Dat is ook zo.
4: En we zijn in de Efteling, hè, Marleen? Voor een bijzonder verhaal. Maar eigenlijk zijn we juist niet in de Efteling.
15: Nee, want dat hoeft niet meer. Binnenkort kunnen we ergens anders terecht.
16: Ik snap helemaal niks
15: van.
4: Je hoort natuurlijk wel eens dat een park met niks te vergelijken is. Maar nu hebben ze ook in Limburg een stukje Efteling.
14: Oh.
4: Ik denk dat de wachtrijen wel heel lang worden. Want er is maar plek voor 6 mensen.
14: Oh, dat is niet veel.
4: En nu geef ik het al een beetje weg.
14: Ja, ja, ja.
4: En iemand is daar iets aan het bouwen. Niet schrikken. 14 jaar pas en hij doet het bloedserieus.
14: Oh, echt? Ja. Weet je wat het is, Maarten? Iemand moet zijn nek uitsteken.
15: Jee.
14: Het is heel slecht, sorry. Wij hangen aan jullie lippen als je even na 10:30 weer van de showtrap afkomt. De Hart van Nederland studio. We zwaaien met z'n allen, we zijn dolgelukkig. Vanavond met Marleen en met Maarten. Dank jullie wel. Mooie avond.
4: Dank je wel.

0: Samuel Welte samen met Russo in de middagshow. En boem!
1: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
0: Ja, hoog tijd om te gaan quizzen. Prijs eens even uit te delen. Hallo?
2: Goedenavond,
0: met Tijn
2: Kunnen.
0: Hey Tijn, met Radio Noordzee. Goedenavond.
2: Hi.
0: Hi. Zou je het leuk vinden om met ons de quiz te gaan spelen?
2: Zeker.
0: Ondanks het feit dat hij natuurlijk kei moeilijk is vandaag, hè?
2: Nou, ik vond hem redelijk simpel, maar...
3: Oh, toch wel.
0: Het gaat over Agda de Munnik. Ze geven volgend jaar een eenmalig optreden in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En dat gebeurt op 19 juni. Ben je een beetje fan van de mannen?
2: Nou, groot fan niet, maar ik vind de muziek wel leuk. Altijd als je opkomt, dan ga ik flink meezingen.
3: Gezellig, toch?
0: We gaan eens even jouw Agda en de Munnik kennis testen. Wie zat er ook alweer in de zon op een terras? Was het A, Hendrik, B, Herman of C, Hans?
2: En dat was natuurlijk Herman.
0: Herman, ja, we horen.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
4: Herman in de zon op een terras.
0: Ja, dat is wel een Herman. Ja.
4: Leest in dat AD dat hij niet meer in leven was.
0: Yes. Helemaal lekker, jongen. De klompjes, sleutelhanger en natuurlijk ook de koffiebeker van Radio Noordzee onderweg naar jou toe.
2: Top, die koffiebeker ga ik zeker helemaal gebruiken.
0: Ja, en het mooie is, de mokkoning gaat jouw naam er ook nog op zetten. Dus dat
3: geen ruzie meer met collega's.
0: Nee, zeker niet. Nee.
2: Dat is alleen voor mij, mooi zo.
0: Ik hoor jou in de auto zitten, wat doe je?
2: Ik ben onderweg naar Sliedrecht om training te gaan geven, volleybal.
0: Oh, oké, nou dat doe je dan helemaal goed. Een mooie sportieve avond gewenst en leuk dat je van meespeelde.
2: Yes, dankjewel.

0: Romy Montero. In de middagshow bij Radio Noordzee. Een week of twee geleden liet ze deze in première gaan. Live notabene. Bij Cruijff en de Mol. Dat was echt mooi.
1: Maar eerlijk is eerlijk. Spaans, mijn oudste, zingt het over een ander. Maar iedere man in de omgeving van Romy krijgt toch Spaans, mijn oud van Romy. Wat een prachtige vrouw.
0: Ja, en aardig ook vooral. Hè?
1: Nummer 1 mooiste vrouw van Nederland geweest, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Uitgeroepen door FHM. En een schat van een wijf.
0: Ja. Hey, even wat anders. Jij bent er dus de komende anderhalve week niet.
1: Nee, ik ga Temu Cowboy spelen.
0: Ah.
1: Ja.
0: Waar ga je dat doen?
1: Amerika.
0: En je gaat optreden of zo van iemand?
1: Ja, ik ga morgen naar Washington, D.C. En dan vrijdagavond Chris Stapleton. En dan rijden we naar Nashville achter de Amerikaanse volksmuziek aan.
0: Ah, leuk man.
1: De country.
0: Dat is eigenlijk een beetje wat wij ook draaien, maar dan Amerikaans.
1: In het Engels. Dus, ja, country is eigenlijk gewoon het levenslied van de Amerikanen.
0: Nou, dan gaan we met betraamde ogen maar even afscheid nemen van elkaar.
1: Ik.
0: En heel voorzichtig een punt draaien aan deze woord.

0: golf bij het Nederlands elftal blijft maar doorgaan. Nu haakt ook verdediger Jan-Paul van Hekken af met een voetblessure. Hij mist de duels tegen Griekenland en Servië en er wordt geen vervanger opgeroepen.
1: Ze spelen met 10 man.
0: Nee, wel iemand anders neerzetten, maar geen andere voor hem. Het is logisch tegen de tijd dat die vervanger in Rijs is aangekomen.
1: Ja.
0: Ze is waarschijnlijk ook weer geblesseerd omdat hij uit de taxi moet stappen of zo. Dus zo gek is het ook niet, hè. Zeg een mooi.

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Met deze week in de bonus. Ah,

0: Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
3: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
4: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
5: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptij filet, 900 gram voor maar €7,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
13: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Veel reacties op het overlijden van Paulien Cornelissen. Zo citeerde de Amsterdamse burgemeester Halsema aan het eind van de raadsvergadering een zin uit één van haar boeken. Collega Peter Pannenkoek noemt haar een origineel, slim en grappig mens. Omroep KRO NCRV is diep geraakt door haar overlijden en skipt vanavond de slimste mens. Er is een Rotterdamse havenmedewerker opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij op grote schaal drugs heeft uitgehaald. De drugs waren bestemd voor criminelen en in zijn huis werden munitie en harddrugs gevonden. Hij is inmiddels weer vrij, maar blijft wel verdachte. De FNV vindt dat gewelddadige criminelen niet dicht bij huis gevangen moeten worden gezet. De bond reageert zo op de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord, waar iemand die in Zaandam gevangen had gezeten ruzie kreeg met een oud-medewerker van de gevangenis. Ze hadden jaren daarvoor ook al overhoop gelegen. De medewerker werd doodgeschoten. En Israël gaat de beveiliging van commerciële vluchten aanscherpen. Dat gebeurt na een incident in de cockpit van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv, waarbij een piloot zijn collega aanviel. Een vervangend vliegtuig met gestrande passagiers is net geland in Tel Aviv en zou geëscorteerd zijn door Israëlische gevechtsvliegtuigen. Het is bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt regen over het land. In het oosten stevige buien en onweer. Vannacht blijft het een graad of 18. Morgen hier en daar regen en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur

0: Evenbed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
5: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
6: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
4: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
8: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
14: Nu bij Quantum. 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Ik kan

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op

0: Fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
2: Odido. Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
6: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.

Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Sita. De Radio Noordzee Lunch.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
3: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
4: Honda, the power of dreams.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Sarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Soms zul je zeggen, wat fijn dat jij mijn buurman bent.
14: Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
15: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
17: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
18: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
19: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
22: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
23: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
22: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
23: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
24: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. 8 uur.
0: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De Britse overheid vermoedt dat Iran betrokken was bij een incident bij een luchtmachtbasis afgelopen zondag. Dat heeft premier Burnham gezegd. Bij de basis werden 5 mannen opgepakt en busjes vol met benzine gevonden. De verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten, maar het onderzoek naar het incident loopt nog. Europese fabrieken die wapens speciaal voor Oekraïne maken, zijn voor Rusland militaire doelwitten. Als voorbeeld wordt een fabriek in Polen genoemd, zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook zou niet Rusland, maar juist de EU vrede proberen te dwarsbomen en vertragen door wapens te leveren. In het zuiden van Frankrijk geldt code rood vanwege extreme wateroverlast. In sommige gebieden is al evenveel regen gevallen als er in Nederland in 4 maanden tijd valt. Door het bergachtige gebied kan dat leiden tot ernstige overstromingen. Ook morgen blijft het regenen. Pas in het weekend wordt het wat zonniger en droger. En KRO-NCRV zendt De Slimste Mens vanavond niet uit vanwege het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De omroep zegt er diep door geraakt te zijn. Presentator Herman van der Zandt is ongelooflijk verdrietig en noemt Cornelissen lief, grappig en geweldig energiek. Premier Jette, ooit kandidaat, zegt dat haar impact voortleeft. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vooral in het oosten kan dat voor stevige regen en onweer zorgen. Vannacht blijft het een graad of 18. Morgen alleen in het zuidwesten zon en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
24: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: kleine jongen bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je komende week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen.
0: Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner.

0: abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Het is weer de XXL-voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op Toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier. 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
5: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct lees voor het kopen de verpakking.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
13: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
14: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
18: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
19: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Alkmaar is een dode gevallen bij een steekpartij. Die was bij een asielzoekerscentrum, maar of de dader en het slachtoffer daar wonen is niet bekend. Er is iemand aangehouden. Om erachter te komen wat er is misgegaan, vraagt de politie mensen die meer weten om zich te melden. De landelijke scholierenprotesten in Frankrijk worden steeds gewelddadiger. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Vandaag werden 625 mensen aangehouden. De betogers vallen agenten aan en vernielen van alles. De scholierenacties zijn een protest tegen het lerarentekort en de slechte omstandigheden op de scholen. Het OM wil dat een man die in maart een jongetje van 4 doodreed in Maastricht 5 jaar de cel ingaat. Het kind zat in een wandelwagen toen die werd geraakt door de man die dronken achter het stuur zat. Hij bleek meer dan 110 kilometer per uur te hebben gereden. De moeder die achter de wandelwagen liep raakte zwaar gewond. En de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland morgenavond gaat voor Oranje heel zwaar worden. Dat zegt bondscoach Xavi. Volgens hem wordt het duel in een heel mooi stadion gespeeld, maar was het veld in het verleden een ramp. Of het nu beter is, is afwachten. Het elftal reisde vandaag zonder de geblesseerde verdediger Van Hekken naar Griekenland. Het is bewolkt en regent vooral in het oosten stevig. Ook is daar onweer mogelijk. Het koelt vannacht maar een paar graden af. Morgen overal regen, behalve in het zuidwesten. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Radio
18: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: Met deze week in de bonus. Haverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij h.nl of in de AH-app.

We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl. Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
4: What a lot! And give you a lot!
3: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
6: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
11: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
12: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
12: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Sita. De Radio Noordzee Lunch.

0: salarisstrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.

0: van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Amsterdam is een cameraploeg van Poont aangevallen. Die maakte een reportage over overlast van daklozen en verslaafden in het Oosterpark. Te zien is hoe de man de journalisten vanuit het niets belaagt en een beveiliger die tussen beiden kwam werd bedreigd met een mes. Burgemeester Halsema noemt het incident afschuwelijk. Een Nederlands gezinshuis voor jeugdzorg in Spanje moet per direct sluiten. Uit Spaans onderzoek blijkt dat de instelling niet over de juiste papieren beschikt. Dat zegt Nieuwsuur. 7 Nederlandse probleemjongeren moeten op zoek naar een nieuwe plek. 2 weken geleden kwam de organisatie al in het nieuws na signalen over onveiligheid. In Den Haag heeft een groep jongeren op fatbikes begin deze week meerdere jongens aangevallen bij een natuurgebied. Dat meldt Omroep West. Jongens van 13 en 17 raakten gewond. Eentje werd met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. De politie sluit meer slachtoffers niet uit. Sportclubs roepen hun leden op om voor de veiligheid samen te fietsen. En het lijkt erop dat de Portugese voetballer Cristiano Ronaldo vertrekt bij de nationale ploeg. Op sociale media meldt hij dat hij het trainingskamp heeft verlaten na een persconferentie van de Portugese bondscoach. Tijdens de laatste wedstrijd zat de vedette 90 minuten op de bank. Ronaldo zegt later uit te willen leggen waarom hij weggaat. Het blijft de rest van de avond bewolkt en regenachtig. Vooral in het oosten stevige buien en onweer. Morgen vooral in het oosten en noordoosten buien en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: bereikt de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je komende week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen.
0: Holland zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
6: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
10: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
13: Oh. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
17: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
18: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
17: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
19: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
21: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
22: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
23: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
24: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.
25: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook.

0: korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Keukenkopers, opgelet. Nu
5: big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
5: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
6: Ik heb hier de biefstuk Bali.
7: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
6: Geniet ervan.
5: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
8: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam de Style Outlets.
9: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
10: Snoeien.
9: Blazen.
10: Maaien.
9: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
9: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
11: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
12: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
11: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
13: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
14: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vliegmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig alle vluchten van en naar Israël. Ze willen het onderzoek naar de verijdelde vliegtuigcrash afwachten. Een piloot werd door zijn collega-piloot neergestoken met het doel het vliegtuig te laten crashen. De toestand van de neergestoken piloot is inmiddels stabiel. In Amsterdam zijn een man en een vrouw opgepakt die misschien iets te maken hebben met het verminken van 2 kittens vorige maand. De kittens werden in een zak bij een afvalcontainer gevonden en waren niet meer te redden. Ze misten onder meer een deel van hun achterpootjes. Met de hoge brandstofprijzen tanken veel mensen over de grens. Maar iemand in Schiedam had ook gelijk een voorraadje meegenomen, meldt Rijnmond. De politie vond in een huis meer dan 100 liter benzine, waarschijnlijk afkomstig uit België. Dat is gevaarlijk en daarom is het in beslag genomen. En modeketen Zara heeft een Halloween-kostuum offline gehaald na een storm van kritiek op de socials. Veel mensen stoorden zich eraan dat het pak heel erg lijkt op een concentratiekampuniform uit de oorlog. Het is niet de eerste blunder van Zara. Zo haalden ze in 2014 een kindershirt terug waarbij het leek alsof er een jodenster op zat. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Morgen nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Noordzee. Puur Holland. Radio Noordzee.
1: Dag schat, we komen voor de haagparty. Nee hoor, we vinden het

0: Diro hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
7: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Gun jezelf een Holland-America-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga

0: Hallo, Odido hier.
1: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
8: Vooral in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
9: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Een cameraploeg van Pownet is woensdagavond aangevallen terwijl ze aan het filmen waren in het Amsterdamse Oosterpark. Op beelden zie je dat een man komt aanlopen en zonder waarschuwing uithaalt naar de journalisten. Ook zou een beveiliger met een mes zijn bedreigd. Pownet was daar om een verhaal te maken over overlast door daklozen en drugsgebruikers. Burgemeester Marcouch wil dat uitgeproduceerde asielzoekers sneller worden uitgezet. Dat zegt hij na de grote vechtpartij dinsdagavond in het centrum van Arnhem. Daarbij raakten meerdere mensen gewond en werden 8 verdachten aangehouden. Tegen Omroep Gelderland zegt Marcouch dat het deels om asielzoekers gaat die geen verblijfsrecht meer hebben. De politie onderzoekt de zaak nog. De Indiaanse piloot die woensdag werd neergestoken tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv is buiten levensgevaar. Hij ligt in het ziekenhuis in Saoedi-Arabië. Zijn co-piloot viel hem tijdens de vlucht aan. Volgens Israël was het de bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Passagiers en een andere piloot wisten dat te voorkomen. En pas op als je de komende tijd de weg opgaat tijdens de ochtend- en avondspits. Het zou namelijk zomaar kunnen dat je een wolf tegenkomt. Het landelijk informatiepunt Wolven waarschuwt dat jonge wolven in deze periode op zoek gaan naar een eigen leefgebied. Daarbij steken ze vaak de weg over. Dit jaar zijn al 17 wolven aangereden. Dan het weer. Er trekken vannacht buien over het land en het is zo'n 18 graden. Morgen nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land wat meer zon. En het wordt een graad of 20. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store.

0: digitaal te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. In Amsterdam-West is een zeer grote brand uitgebroken in een loods. Brandweer schaalde meteen op omdat ze niet zeker wisten wat er in het gebouw stond. Wel weten ze dat er geen mensen waren. De loods is al niet meer te redden, zegt de veiligheidsregio. Door de brand rijden er even geen treinen tussen Amsterdam-Sloterdijk en Schiphol. De loods staat namelijk naast een spoorlijn. Een cameraploeg van Pauwnet is woensdagavond aangevallen terwijl ze aan het filmen waren in het Amsterdamse Oosterpark. Op beelden zie je dat een man komt aanlopen en zonder waarschuwing uithaalt naar de journalisten. Ook zou een beveiliger met een mes zijn bedreigd. Pauwnet was daar om een verhaal te maken over overlast door daklozen en drugsgebruikers. Iran ontkent dat ze betrokken zijn bij de geplande aanslag op de Britse luchtmachtbasis Fairford. Ze reageren daarmee op de Britse premier die woensdag bevestigde dat zij denken dat Iran erachter zit. Zondag werden 5 mannen met bivakmutsen opgepakt bij de basis. Die wordt ook gebruikt door Amerika voor luchtaanvallen op Iran. En pas op als je de komende tijd de weg op gaat tijdens de ochtend- en avondspits. Het zou namelijk zomaar kunnen dat je een wolf tegenkomt. Het landelijk informatiepunt Wolven waarschuwt dat jonge wolven in deze periode op zoek gaan naar een eigen leefgebied. Daarbij steken ze vaak de weg over. Dit jaar zijn al 17 wolven aangereden. Dan het weer. Vannacht trekken er buien over het land en het is zo'n 18 graden. Morgen nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land wat meer zon en het wordt een graad of 20. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
2: Radio Noordzee. Ik moet even parken. Biertje, vrienden.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Makelaars krijgen waarschijnlijk strengere regels. Nu mag iedereen zomaar aan de slag als makelaar, maar de woonminister wil dat ze zich verplicht moeten inschrijven in een beroepsregister. Doen ze dat niet, of worden ze eruit gegooid, dan mogen ze geen makelaar meer zijn. Moet ervoor zorgen dat het kopen van een huis eerlijker gaat, omdat makelaars zich dan wel aan de regels moeten houden. Politie en douane hebben woensdagavond een inval gedaan bij een distributiecentrum van drooghisterij Die Grenzen in het Drentse Peizen. Ze hebben niets gevonden, laat de politie weten aan RTV Drenthe. Waar ze naar op zoek waren en of er iemand is aangehouden is niet bekend. De winkel zegt dat ze niet zelf, maar als derde partij ergens bij betrokken zijn. In Amsterdam-West is een zeer grote brand uitgebroken in een loods. Er is meteen veel brandweer opgeroepen omdat ze niet zeker wisten wat er in het gebouw staat. Wel weten ze dat er geen mensen waren. Door de brand rijden er even geen treinen tussen Amsterdam-Sloterdijk en Schiphol. De loods staat namelijk naast een spoorlijn. Iran zegt dat de Britten op het verkeerde spoor zitten, nadat de Britse premier woensdag bevestigde dat zij denken dat Iran achter de geplande aanslag op een militaire basis zit. Zondag werden 5 mannen in bivakmutsen opgepakt bij de basis. Die wordt door Amerika gebruikt voor luchtaanvallen op Iran. Dan het weer, vannacht regenachtig, maar wel een zachte temperatuur van 18 graden. Morgen nog steeds veel buien in het oosten en het noordoosten. In de rest van het land meer zon en het wordt een graad of 20. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur